0: Goeienacht. Het is 3:00. Radio Alfred.
1: Nieuws. Aan het station van Leuven is een 75-jarige man zwaar gewond geraakt aan zijn benen na een aanrijding door een bus van de lijn. De precieze oorzaak van het ongeval is onduidelijk, maar de buschauffeur legde alvast een negatieve alcoholtest af. Het is niet het eerste zware incident aan het Leuvense busstation. 2 jaar geleden kwam daar nog een 27-jarige vrouw om na een gelijkaardige aanrijding. In Mol heeft de politie een groot synthetisch drugslab voor crystal meth gevonden, dat meldt het parket. De installatie was ondergebracht in een magazijn in een tuin. De 2 bewoners van het pand, dertigers, eentje van 35 en eentje van 39, zijn inmiddels aangehouden. Het uiterst verslavende drugslab is volledig ontruimd. Iran en Oman hebben een principesakkoord bereikt over een veilige vaarroute in de strategische straat van Hormuz. Dat meldt het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken. De zeestraat gaat hiermee niet meteen open. Iran eist dat de Verenigde Staten eerst aan een aantal voorwaarden voldoen. Na de aankondiging is de goudprijs op de internationale markten meteen fors gestegen. Radio In het voetbal moet vice-kampioen Union verdediger Ross Sykes maandenlang missen wegens een zware schouderblessure. Sykes ontwrichtte zijn sleutelbeen in het Champions League-duel tegen het Noorse Bodø Glimt. De Brit is al geopereerd en mist de start van de Belgische competitie dit weekend. De weersverwachting, we starten vrij zonnig, daarna wisselende bewolking bij 25 graden. De dagen hierna wordt het opnieuw zonniger en ook weer wat warmer. In het weekend gaan we weer richting 30 graden, vooral tegen zondag.
0: Radio Oost-West.
2: De nacht van Oost-West.

0: Goeienacht. Het is 4 uur. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. Landbouwers en regionale landschappen werken samen om de bedreigde kievit te redden. Landbouwers die een nest op hun land beschermen door er omheen te rijden, werk uit te stellen of het nest te bedekken, krijgen daarvoor €50 subsidie. Dankzij 27 landbouwers en 41 vrijwilligers in 14 gemeenten, waaronder Ardooien, Pittem, Oost-Rozebeke, Tielt, Wingene en Dentrichem, werden dit voorjaar al 139 nesten beschermd, waaruit zeker 68 nesten succesvol zijn uitgekomen. Een jonge man van 20 met een voorlopig rijbewijs is voor de tweede keer voor de rechter moeten komen wegens zware overtredingen. Eerst reed hij in Harelbeke een wiel af toen hij in de gracht reed. Volgens een getuige zat een passagier bij hem. Niet veel later werd hij in Waregem weer aan de kant gezet wegens zijn rijstijl. Deze keer met een meisje van 13 in zijn auto. Naast een eerdere boete van €640 moet hij nu nog eens €400 betalen. De rechter gaf hem een duidelijke waarschuwing mee. Als je zo een dodelijk ongeluk veroorzaakt, ben je voor de rest van je leven geruïneerd. West-Vlaanderen is de meest actieve erfgoedprovincie van Vlaanderen met bijna €60 miljoen aan goedgekeurde erfgoedsteun in de voorbije 5 jaar. Dat is een derde van alle Vlaamse aanvragen. Met een erfgoedpremie krijgen eigenaars van beschermd erfgoed geld van de overheid om hun pand te onderhouden of te restaureren. Brugge voert de lijst van goedgekeurde dossiers aan, gevolgd door Kortrijk en De Haan. In onze regio kreeg Dentergem een premie van ruim €166.000 voor dakwerken aan de kerk. Na 3 generaties komt er een einde aan de bakkersfamilie Billet in Zwevenzele. Geert Billet en zijn vrouw Caroline vinden geen opvolging. Na 3 generaties in 93 jaar sluit de familiebakkerij op 1 oktober. En tot zover het regionieuws.
2: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina. Radio
3: Oost-West, meer bericht. De weersverwachting, we starten vrij zonnig, daarna wisselende bewolking bij 25 graden. De dagen hierna wordt het opnieuw zonniger en ook weer wat warmer. In het weekend gaan we weer richting 30 graden, vooral tegen zondag.
0: De nacht van Oost-West.

0: Goedemorgen, het is 5:00. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Aan het station van Leuven is een 75-jarige man zwaar gewond geraakt aan zijn benen na een aanrijding door een bus van de lijn. De precieze oorzaak van het ongeval is onduidelijk, maar de buschauffeur legde alvast een negatieve alcoholtest af. Het is niet het eerste zware incident aan het Leuvense busstation. 2 jaar geleden kwam daar nog een 37-jarige vrouw om na een gelijkaardige aanrijding. In Mol heeft de politie een groot synthetisch drugslab voor crystal meth gevonden, dat meldt het parket. De installatie was ondergebracht in een magazijn in een tuin. De twee bewoners van het pand, dertigers, eentje van 35 en eentje van 39, zijn inmiddels aangehouden. Het uiterst verslavende drugslab is volledig ontruimd. Iran en Oman hebben een principesakkoord bereikt over een veilige vaarroute in de strategische straat van Hormuz. Dat meldt het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken. De zeestraat gaat hiermee niet meteen open. Iran eist dat de Verenigde Staten eerst aan een aantal voorwaarden voldoen. Na de aankondiging is de goudprijs op de internationale markten meteen fors gestegen. Radio In het voetbal moet vice-kampioen Union verdediger Ross Sykes maandenlang missen wegens een zware schouderblessure. Sykes ontwrichtte zijn sleutelbeen in het Champions League-duel tegen het Noorse Bodø Glimt. De Brit is al geopereerd en mist de start van de Belgische competitie dit weekend. De weersverwachting, we starten vrij zonnig, daarna wisselende bewolking bij 25 graden. De dagen hierna wordt het opnieuw zonniger en ook weer wat warmer. In het weekend gaan we weer richting 30 graden, vooral tegen zondag.
0: Radio Oost-West.
2: De nacht van Oost-West.

0: de microfoon even wat dichterbij trekken, want de teletijdmachine is opgeladen voor jouw dagelijkse korte reis in de geschiedenis van de dag. Dit zijn de drie hoofdpunten in de geschiedenis van 6 augustus. De atoombom op Hiroshima, de eerste doden met de elektrische stoel en de eerste internetpagina's. 6 augustus 1945 staat in de geschiedenisboeken als de eerste atoombom als wapen. De Amerikanen droppen dan vanuit hun bommenwerper Enola Gay hun nieuwe wapen op de Japanse havenstad Hiroshima. Er vielen meteen 78.000 doden. 3 dagen later werd ook de stad Nagasaki getroffen door een atoombom. Het was meteen het definitieve einde van de Tweede Wereldoorlog. Als gevolg van de straling vielen nog honderdduizenden slachtoffers in de maanden en jaren erna. Na een reis van 9 maanden landt Curiosity vandaag in 2012 op de planeet Mars. Bijna 2 maanden later stuurde het zelfrijdende laboratorium foto's naar de aarde, waaruit bleek dat er ooit water op de rode planeet was geweest. Nog een half jaar later, in 2013, concludeerde de NASA dat er ooit leven op Mars mogelijk moet zijn geweest. Het zelfrijdende laboratorium Curiosity rijdt nog altijd op Mars. Via de website van de NASA kan je de locatie live volgen. De Amerikaanse moordenaar William Kemmler is de eerste die de doodstraf krijgt met de elektrische stoel in 1890. Hij vermoordde zijn vrouw met een bijl. De eerste poging om hem met een stroomstoot van 1000 volt te executeren mislukte. De zwaar verbrande Kemmler schreeuwde het uit. Het was een walgelijk gebeuren met de geur van brandend vlees. De definitieve elektrische stroomstoot van 2000 volt duurde langer dan een minuut. In 1991 verschijnen de eerste webpagina's op het internet, vandaag 35 jaar geleden. Tim Berners-Lee publiceerde bestanden met de beschrijving van zijn ideeën voor het wereldwijde web. Hij was samen met Belg Robert Caillaux de bedenker en de grondlegger van het wereldwijde web. Vandaag in 2023 in Glasgow wordt Mathieu van der Poel wereldkampioen op de weg. Het was 38 jaar geleden dat de Nederlander nog eens de regenboogtrui droeg. Dat was Joop Zoetemelk in 1985. Wielrenner Greg van Avermaat behaalt goud in de Olympische Spelen van 2016 in Rio, vandaag exact 10 jaar geleden. Voor het eerst sinds André Noyel in 1952 had België weer een Olympisch kampioen wielrennen en de eerste mannelijke gouden medaille voor ons land sinds Fred de Burggrave op de 100 meter schoolslag in 1996 in Atlanta. In 1994 overlijdt Domingo Modugno, bekend van de wereldhit Volare. In 2004 overlijdt superfreak Rick James. In 2020 is Wayne Fontana overleden, zanger van de Britse popgroep The Mindbenders. Hun grootste hit was The Game of Love. Wayne Fontana vond dan dat hij het alleen ook wel kon, maar een even grote hit scoren lukte hem solo toch niet. De Mindbenders zelf scoorden daarentegen wel nog met een nog grotere hit, namelijk A Groovy Kind of Love. Computertechnicus Howard Aiken stelt de eerste digitale computer voor op 7 augustus 1944. Meer hierover morgen in een nieuwe teletijdmachine.
1: Radio Oost-West.
2: De nacht van Oost-West.

0: Goedemorgen, het is 6 uur. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. Landbouwers en regionale landschappen werken samen om de bedreigde kievit te redden. Landbouwers die een nest op hun land beschermen door er omheen te rijden, werk uit te stellen of het nest te bedekken, krijgen daarvoor €50 subsidie. Dankzij 27 landbouwers en 41 vrijwilligers in 14 gemeenten, waaronder Ardooie, Pittem, Oost-Rozebeke, Tielt, Wingene en Dentrichem, werden dit voorjaar al 139 nesten beschermd, waaruit zeker 68 nesten succesvol zijn uitgekomen. Een jonge man van 20 met een voorlopig rijbewijs is voor de tweede keer voor de rechter moeten komen wegens zware overtredingen. Eerst reed hij in Harelbeke een wiel af toen hij in de gracht reed. Volgens een getuige zat een passagier bij hem. Niet veel later werd hij in Waregem weer aan de kant gezet wegens zijn rijstijl. Deze keer met een meisje van 13 in zijn auto. Naast een eerdere boete van €640 moet hij nu nog eens €400 betalen. De rechter gaf hem een duidelijke waarschuwing mee. Als je zo een dodelijk ongeluk veroorzaakt, ben je voor de rest van je leven geruïneerd. West-Vlaanderen is de meest actieve erfgoedprovincie van Vlaanderen met bijna €60 miljoen aan goedgekeurde erfgoedsteun in de voorbije 5 jaar. Dat is een derde van alle Vlaamse aanvragen. Met een erfgoedpremie krijgen eigenaars van beschermd erfgoed geld van de overheid om hun pand te onderhouden of te restaureren. Brugge voert de lijst van goedgekeurde dossiers aan, gevolgd door Kortrijk en De Haan. In onze regio kreeg Dentergem een premie van ruim €166.000 voor dakwerken aan de kerk. Na 3 generaties komt er een einde aan de bakkersfamilie Billet in Zwevenzelen. Geert Billet en zijn vrouw Caroline vinden geen opvolging. Na 3 generaties in 93 jaar sluit de familiebakkerij op 1 oktober. En tot zover het regionieuws.
2: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina. Radio
3: Oost-West, meer bericht. Weersverwachting, we starten vrij zonnig, daarna wisselende bewolking bij 25 graden. De dagen hierna wordt het opnieuw zonniger en ook weer wat warmer. In het weekend gaan we weer richting 30 graden, vooral tegen zondag.
2: Radio Oost-West.
0: De nacht van Oost-West.

0: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Goedemorgen, het is 7 uur. Radio Oostwest.
2: Aan het station van Leuven is een 75-jarige man zwaar gewond geraakt aan zijn benen na een aanrijding door een bus van de lijn. De precieze oorzaak van het ongeval is onduidelijk, maar de buschauffeur legde alvast een negatieve alcoholtest af. Het is niet het eerste zware incident aan het Leuvense busstation. 2 jaar geleden kwam daar nog een 37-jarige vrouw om na een gelijkaardige aanrijding. In Mol heeft de politie een groot synthetisch drugslab voor crystal meth gevonden, dat meldt het parket. De installatie was ondergebracht in een magazijn in een tuin. De 2 bewoners van het pand, dertigers, eentje van 35 en eentje van 39, zijn inmiddels aangehouden. Het uiterst verslavende drugslab is volledig ontruimd. Iran en Oman hebben een principesakkoord bereikt over een veilige vaarroute in de strategische straat van Hormuz. Dat meldt het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken. De zeestraat gaat hiermee niet meteen open. Iran eist dat de Verenigde Staten eerst aan een aantal voorwaarden voldoen. Na de aankondiging is de goudprijs op de internationale markten meteen fors gestegen.
1: Radio Oostwest, meer bericht.
2: In het voetbal moet vice-kampioen Union-verdediger Ross Sykes maandenlang missen wegens een zware schouderblessure. Sykes ontwrichtte zijn sleutelbeen in het Champions League-duel tegen het Noorse Bodø Glimt. De Brit is al geopereerd en mist de start van de Belgische competitie dit weekend. De weersverwachting, we starten vrij zonnig, daarna wisselende bewolking bij 25 graden. De dagen hierna wordt het opnieuw zonniger en ook weer wat warmer. In het weekend gaan we weer richting 30 graden, vooral tegen zondag.
3: De wakkere wekker.
1: Goedemorgen.
0: Ook goedemorgen.

0: Tegel? Kom dan naar AZ Tegels in Oost-Rozebeke. Meer dan 1000 vierkante meter boordevol inspiratie vloer, wand, terrastegels of kleiklinkers. En nog veel meer. Rechtstreekse import uit Italië en Spanje aan messcherpe prijzen is onze troef. AZ Tegels is ook gespecialiseerd in het plaatsen van tegels op tegels en we verzagen tegels op maat in eigen bedrijf. Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke of maak een afspraak in Engelmünster. AZ Tegels, waar jouw tegelproject begint.
1: Op zoek naar een koopje of gewoon een excuus om gezellig te gaan snuisteren?
2: Kom dan op zondag 16 augustus naar de 27e grote Kuurnse rommelmarkt in het centrum van Kuurne.
1: Meer dan 450 standhouders, gezellige terrasjes, kinderanimatie, de lettergeletterden, de Sound of Sax en om 18 uur een gratis optreden van Ageless Coverband op het Marktplein.
2: Waarschuwing, je komt misschien voor één koopje, maar je vertrekt gegarandeerd met een volle draagtas.
1: De grote Kuurnse rommelmarkt.
2: Zondag 16 augustus.
1: In het centrum van Kuurne.
2: Voor elk wat wils.
1: En gezelligheid verzekerd.
3: Alle info over adverteren op Radio Oost-West
4: via 0468 17 77 20.
3: 0468 17 77 20.

0: grootste variatie aan muziek ontdek je bij Radio Oost-West. No milk today. Gewoon gezellig, met muziek van de jaren 60 tot de grootste hits van nu. Beluister ons via 106.5 of 107.3 FM of digitaal via radiooostwest.be. Gewoon gezellig, Radio
1: Oostwest. Nieuws. Aan het station van Leuven is een 75-jarige man zwaar gewond geraakt aan zijn benen na een aanrijding door een bus van de lijn. De precieze oorzaak van het ongeval is onduidelijk, maar de buschauffeur legde alvast een negatieve alcoholtest af. Het is niet het eerste zware incident aan het Leuvense busstation. 2 jaar geleden kwam daar nog een 37-jarige vrouw om na een gelijkaardige aanrijding. In Mol heeft de politie een groot synthetisch drugslab voor crystal meth gevonden, dat meldt het parket. De installatie was ondergebracht in een magazijn in een tuin. De twee bewoners van het pand, dertigers, eentje van 35 en eentje van 39, zijn inmiddels aangehouden. Het uiterst verslavende drugslab is volledig ontruimd. Iran en Oman hebben een principesakkoord bereikt over een veilige vaarroute in de strategische straat van Hormuz. Dat meldt het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken. De zeestraat gaat hiermee niet meteen open. Iran eist dat de Verenigde Staten eerst aan een aantal voorwaarden voldoen. Na de aankondiging is de goudprijs op de internationale markten meteen fors gestegen. Radio In het voetbal moet vice-kampioen Union verdediger Ross Sykes maandenlang missen wegens een zware schouderblessure. Sykes ontwrichtte zijn sleutelbeen in het Champions League-duel tegen het Noorse Bodø Glimt. De Brit is al geopereerd en mist de start van de Belgische competitie dit weekend. De weersverwachting, we starten vrij zonnig, daarna wisselende bewolking bij 25 graden. De dagen hierna wordt het opnieuw zonniger en ook weer wat warmer. In het weekend gaan we weer richting 30 graden, vooral tegen zondag.
2: De Wakkere Wekker.

0: Dolle acties bij AZ Tegels. We ruimen onze magazijnen op om plaats te maken voor nieuwe collecties. Ontdek dit alles in onze tegeloutlet en profiteer van overstok en restpartijen aan nooit geziene prijzen met kortingen tot wel 70%. Ook stapstenen in alle kleuren, slechts 18 euro per stuk. En je kan ook kiezen uit ons bijpassend siergrind. Vloer, wand, terras en alle materialen om zelf te plaatsen. Altijd op stok aan scherpe prijzen en met advies. AZ Tegels, Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke. Ook open op zondag.
1: Voor haar, voor de kids of voor mij. De nieuwe Beer maakt iedereen blij. Ontdek de mooiste kleding, nachtkleding en lingerie. Wel 100 merken onder één dak. Van trendy, casual tot chic of een maatje meer. De nieuwe Beer in Oost-Rozebeke. Ook open op zondag voormiddag. Kijk op denieuwebeer.be of volg ons op Facebook. De nieuwe Beer. Beren sterk in jouw kledingmerk.
2: Drukkerij van Parijs verzorgt drukwerk voor bedrijven, verenigingen en familiale aangelegenheden. Wij printen en drukken jouw eigen ontwerpen en digitale bestanden. Studenten, onze specialiteit is het printen, inbinden en afwerken van thesissen. Drukkerij van Parijs staat garant voor een snelle en verzorgde afwerking tegen een zacht prijsje. We zijn ook uitgever van de Wingense Krant, het weekblad voor elke Wingenaar en Zwevenzelenaar. Drukkerij van Parijs BVBA, Hoogweg 44 in Wingenen. Info op www.vanparijs.be of 051 65 65 20.
3: Adverteer nu op Radio Oost-West en zorg dat jouw zaak gehoord wordt.
4: Mail nu info@radioostwest.be.

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Goedemorgen, het is 8 uur. Radio Oost-West.
2: Nieuws. Dit is het regionieuws op Radio Oost-West. Landbouwers en regionale landschappen werken samen om de bedreigde kievit te redden. Landbouwers die een nest op hun land beschermen door er omheen te rijden, werk uit te stellen of het nest te bedekken, krijgen daarvoor €50 subsidie. Dankzij 27 landbouwers en 41 vrijwilligers in 14 gemeenten, waaronder Ardooien, Pittem, Oost-Rozebeke, Tielt, Wingene en Dentrichem, werden dit voorjaar al 139 nesten beschermd, waaruit zeker 68 nesten succesvol zijn uitgekomen. Een jonge man van 20 met een voorlopig rijbewijs is voor de tweede keer voor de rechter moeten komen wegens zware overtredingen. Eerst reed hij in Harelbeke een wiel af toen hij in de gracht reed. Volgens een getuige zat een passagier bij hem. Niet veel later werd hij in Waregem weer aan de kant gezet wegens zijn rijstijl. Deze keer met een meisje van 13 in zijn auto. Naast een eerdere boete van €640 moet hij nu nog eens €400 betalen. De rechter gaf hem een duidelijke waarschuwing mee. Als je zo een dodelijk ongeluk veroorzaakt, ben je voor de rest van je leven geruïneerd. West-Vlaanderen is de meest actieve erfgoedprovincie van Vlaanderen met bijna €60 miljoen aan goedgekeurde erfgoedsteun in de voorbije 5 jaar. Dat is een derde van alle Vlaamse aanvragen. Met een erfgoedpremie krijgen eigenaars van beschermd erfgoed geld van de overheid om hun pand te onderhouden of te restaureren. Brugge voert de lijst van goedgekeurde dossiers aan, gevolgd door Kortrijk en De Haan. In onze regio kreeg Dentergem een premie van ruim €166.000 voor dakwerken aan de kerk. De poetsdienst van het OCMW Aalter is overgenomen door Ferm Huishoudhulp. Ferm garandeert dat de 120 klanten zonder onderbreking zullen kunnen verder genieten van dezelfde service. De prijs wordt wel iets duurder. De 10 huishoudhulpen blijven aan de slag en behouden voor 2,5 jaar de verworven rechten. En tot zover het regionieuws.
3: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
4: Radio Oost-West, meer bericht.
5: De weersverwachting, we starten vrij zonnig, daarna wisselende bewolking bij 25 graden. De dagen hierna wordt het opnieuw zonniger en ook weer wat warmer. In het weekend gaan we weer richting 30 graden, vooral tegen zondag.

0: de zonnigste muziek.
1: Op zoek naar de perfecte tegel? Kom dan naar AZ Tegels in Oost-Rozebeke. Meer dan 1000 vierkante meter boordevol inspiratie vloer, wand, terrastegels of kleiklinkers. En nog veel meer. Rechtstreekse import uit Italië en Spanje aan messcherpe prijzen is onze troef. AZ Tegels is ook gespecialiseerd in het plaatsen van tegels op tegels. En we verzagen tegels op maat in eigen bedrijf. Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke of maak een afspraak in Engelmünster. AZ Tegels, waar jouw tegelproject begint.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Snel en eenvoudig je apotheek en verzorgingsproducten bestellen? 24pharma.be. Ruime keuze aan kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.be. Vandaag besteld, morgen geleverd.
4: Op zoek naar een koopje of gewoon een excuus om gezellig te gaan snuisteren?
5: Kom dan op zondag 16 augustus naar de 27e grote Kuurnse rommelmarkt in het centrum van Kuurne.
4: Meer dan 450 standhouders, gezellige terrasjes, kinderanimatie, de lettergeletterden, de Sound of Sax en om 18 uur een gratis optreden van Ageless Coverband op het Marktplein.
5: Waarschuwing. Je komt misschien voor één koopje, maar je vertrekt gegarandeerd met een volle draagtas.
4: De grote Kuurnse rommelmarkt.
5: Zondag 16 augustus.
4: In het centrum van Kuurne.
5: Voor elk wat wils.
4: En gezelligheid verzekerd.
0: Zorg dat jouw zaak gehoord wordt bij Radio Oost-West.
6: Via 0468 17 77 20.
0: Herhaling is immers de kracht van radioreclame. Mail nu info@radiooostwest.be.
6: 0468 17 77 20.

0: Nieuws.
1: Dit is het Regio Nieuws op Radio Oost-West. Landbouwers en regionale landschappen werken samen om de bedreigde kievit te redden. Landbouwers die een nest op hun land beschermen door er omheen te rijden, werk uit te stellen of het nest te bedekken, krijgen daarvoor €50 subsidie. Dankzij 27 landbouwers en 41 vrijwilligers in 14 gemeenten, waaronder Ardooien, Pittem, Oost-Rozebeke, Tielt, Wingene en Dentrichem, werden dit voorjaar al 139 nesten beschermd, waaruit zeker 68 nesten succesvol zijn uitgekomen. Een jonge man van 20 met een voorlopig rijbewijs is voor de tweede keer voor de rechter moeten komen wegens zware overtredingen. Eerst reed hij in Harelbeke een wiel af toen hij in de gracht reed. Volgens een getuige zat een passagier bij hem. Niet veel later werd hij in Waregem weer aan de kant gezet wegens zijn rijstijl. Deze keer met een meisje van 13 in zijn auto. Naast een eerdere boete van €640 moet hij nu nog eens €400 betalen. De rechter gaf hem een duidelijke waarschuwing mee. Als je zo een dodelijk ongeluk veroorzaakt, ben je voor de rest van je leven geruïneerd. West-Vlaanderen is de meest actieve erfgoedprovincie van Vlaanderen met bijna €60 miljoen aan goedgekeurde erfgoedsteun in de voorbije 5 jaar. Dat is een derde van alle Vlaamse aanvragen. Met een erfgoedpremie krijgen eigenaars van beschermd erfgoed geld van de overheid om hun pand te onderhouden of te restaureren. Brugge voert de lijst van goedgekeurde dossiers aan, gevolgd door Kortrijk en De Haan. In onze regio kreeg Dentergem een premie van ruim €166.000 voor dakwerken aan de kerk. De poetsdienst van het OCMW Aalter is overgenomen door Ferm Huishoudhulp. Ferm garandeert dat de 120 klanten zonder onderbreking zullen kunnen verder genieten van dezelfde service. De prijs wordt wel iets duurder. De 10 huishoudhulpen blijven aan de slag en behouden voor 2,5 jaar de verworven rechten. En tot zover het regionieuws.
2: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
3: Radio Oostwest, meer bericht.
4: Weersverwachting, we starten vrij zonnig, daarna wisselende bewolking bij 25 graden. De dagen hierna wordt het opnieuw zonniger en ook weer wat warmer. In het weekend gaan we weer richting 30 graden, vooral tegen zondag.

0: Dit is Radio Oost-West.
1: De zonnigste muziek.
2: Trivocci live in Zwevenzelen. Zet zaterdag 26 september om 20 uur in je agenda. Want de fenomenale zanggroep Trivocci komt naar Zaal de Wissel in Zwevenzelen. Met de indrukwekkende stemmen van Michael Lanzo, de winnaar van Belgium Got Talent 2013. Jan Wuitens, de talentvolle tenor met jarenlange podiumervaring. En Sven de Gent, die ons allemaal wist te verrassen in de Voice van Vlaanderen. Dit belooft een avond te worden die je niet wilt missen. Laat je betoveren door hun unieke harmonieën en voel de energie van deze geweldige muzikanten. Dit concert is een samenwerking met Radio Oost-West en de Cultuurraad van de gemeente Wingen. Mis het niet. Kom genieten van een onvergetelijke muzikale ervaring met Trivocci. Kaarten zijn online beschikbaar op de website van de gemeente Wingen of via onze site radiooostwest.be. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jan Brakenveld op 0477 75 24 33.
3: Of u nu op zoek bent naar een dakwerker voor uw nieuwbouw of voor dakrenovatie, Dakwerker Keppens doet het allemaal. Hellende daken, platte daken en dakgoten. Dakwerker Keppens is dé specialist voor uw dak en beschikt over de nodige vakkennis en het materiaal om uw project te realiseren. U kan er ook terecht voor dakramen en het onderhouden en herstellen van daken, zowel privé als voor industrie. Dakwerker Keppens vind je in de Moortelmeers 5 in Pittem. Meer info? 051 318 816 of op de website dakwerkenkeppens.be. Dakwerken Keppens, met kennis van daken.
0: Neem contact met Radio Oost-West
1: voor reclame op maat voor jouw bedrijf of evenement.
0: Mail ons op info@radiooostwest.be.

0: snel en eenvoudig je apotheek- en verzorgingsproducten bestellen? 24pharma.be. Ruime keuze aan kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.be. Vandaag besteld, morgen geleverd.
1: Goedemorgen, het is 9 uur. Radio Oost-West.
2: Er komt voorlopig geen sproeiverbod in ons land, ondanks de aanhoudende droogte en de lage waterpeilen. Mogelijk volgt zo'n verbod later deze zomer wel. De overheid grijpt iets minder snel in dan de voorbije jaren. We zouden onze waterreserves momenteel veel beter in kaart kunnen brengen, waardoor een sproeiverbod minder snel nodig is. En echte problemen zijn er op dit moment niet. Webwinkelbol.com waarschuwt zijn klanten voor een datalek bij een extern pakjesverwerkingsbedrijf. De cyberattack vond een vijftal dagen geleden plaats. Daarbij zijn mogelijk klantengegevens gestolen, zoals namen, adressen en telefoonnummers. Bol.com raadt klanten aan om extra waakzaam te zijn voor phishing via e-mail of telefoon. In de Amerikaanse staat North Carolina zijn 3 doden gevallen bij een schietpartij in een woning. Onder de slachtoffers is ook de vermoedelijke dader, dat melden de lokale autoriteiten. Een 4e persoon ligt met schotwonden in het ziekenhuis. De slachtoffers behoren allemaal tot dezelfde familie. Over het motief is nog niets bekend, dat wordt uitgezocht. In Wijnendalen bij Torhout in West-Vlaanderen is een zware brand uitgebroken gisteravond in een soort van stort- en verzamelplaats. Enkele tientallen vierkante meters afval en prularia stonden plots in de fik tussen de bomen. De rookpluim was meters ver te zien, zeg maar kilometers ver te zien. De brandweer was er snel bij, maar ook wel netjes op tijd, want de wind zorgde dat het vuur snel aanwakkerde. In het vrouwenvoetbal heeft OA Leuven zich geplaatst voor de tweede voorronde van de Champions League. De Leuvense vrouwen wonnen overtuigend met 4-0 van het Servische Baccia Topola. Aanstaande zaterdag nemen ze het op tegen het Turkse Fenerbahçe. De winnaar van dat duel stoot door naar de allerlaatste voorronde. We starten met vrij veel zon, in de namiddag wisselende bewolking, maxima 25 graden. De dagen hierna wordt het opnieuw zonniger en warmer, met tegen zondag alweer 30 graden.
1: Radio Oost-West. Oost-Westland.

0: op zoek naar een koopje of gewoon een excuus om gezellig te gaan snuisteren?
1: Kom dan op zondag 16 augustus naar de 27e grote Kuurnse rommelmarkt in het centrum van Kuurne.
0: Meer dan 450 standhouders, gezellige terrasjes, kinderanimatie, de lettergeletterden, de Sound of Sax en om 18 uur een gratis optreden van Ageless Coverband op het Marktplein.
1: Waarschuwing, je komt misschien voor één koopje, maar je vertrekt gegarandeerd met een volle draagtas.
0: De grote Kuurnse rommelmarkt.
1: Zondag 16 augustus.
0: In het centrum van Kuurne.
1: Voor elk wat wils.
0: En gezelligheid verzekerd.
2: Hoevenslagerij Van Hulle biedt jou een ruim assortiment vers en natuurlijk kwaliteitsvlees van varkens en kalkoenen. Alles tegen zeer scherpe prijzen en op eigen hoeve gekweekt. De bereidingen zijn huisgemaakt. De winkel is open elke vrijdag van 9 tot 18 uur voor kleinere hoeveelheden. Bestellingen kunnen tot woensdag om ze dan tijdens de openingsuren op te halen. Het vlees wordt volgens uw wens versneden en verpakt. Hoevenslagerij Luc Van Hulle, Hondstraat 59 in Tielt. Info en online bestellen kan op www.hoevenslagerijvanhulle.be.
3: Neem contact met Radio Oost-West op.
4: Voor reclame op maat, voor jouw bedrijf of evenement.
3: Mail ons op info@radiooostwest.be. Radio Oost-West.
4: Oost-Westland.

Ik weet nog goed hoe alles eens begon. Hoe vol geheimen was de weg die voor ons lag. Een weg waarvan je soms de rand niet zag. Maar wat er ook gebeurde, aan het einde scheen de zon. Ik tel de dagen die sindsdien verstreken.

altijd verbonden. Die een sneltrein vaart en sneller langs ons zuis. Nog steeds helende tijden, alle wonden.

0: Zin in een heerlijke zomeravond? Kom dan naar Zomerbar Barbuur in Wingene. Geniet van verfrissende cocktails, lekkere hapjes, gezellige muziek en een ontspannen sfeer voor jong en oud. Trommel je vrienden op en beleef de zomer zoals het hoort. Barbuur in Wingene. The place to be deze zomer. Alle info via de Facebookpagina van Barbuur.
1: Wil je dat jouw zaak gehoord wordt in de regio? Organiseer je binnenkort een evenement of opendeurdag?
2: Radio Oost-West.
1: Meer info over reclame? Bel 0468 17 77 20. 0468 17 77 20. Heb jij een vraag voor ons?
3: Mail info@radiooostwest.be.
2: Radio Oost-West.
3: Lokaal en muzikaal.
1: Op elk moment.
3: Oost-Westland.

0: Goedemorgen, het is 10 uur. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. Landbouwers en regionale landschappen werken samen om de bedreigde kievit te redden. Landbouwers die een nest op hun land beschermen door er omheen te leiden, werk uit te stellen of het nest te bedekken, krijgen daarvoor €50 subsidie. Dankzij 27 landbouwers en 41 vrijwilligers in 14 gemeenten, waaronder Ardooie, Pittem, Oost-Rozebeke, Tielt, Wingene en Dentrichem, werden dit voorjaar al 139 nesten beschermd, waaruit zeker 68 nesten succesvol zijn uitgekomen. Een jonge man van 20 met een voorlopig rijbewijs is voor de tweede keer voor de rechter moeten komen wegens zware overtredingen. Eerst reed hij in Harelbeke een wiel af toen hij in de gracht reed. Volgens een getuige zat een passagier bij hem. Niet veel later werd hij in Waregem weer aan de kant gezet wegens zijn rijstijl. Deze keer met een meisje van 13 in zijn auto. Naast een eerdere boete van €640 moet hij nu nog eens €400 betalen. De rechter gaf hem een duidelijke waarschuwing mee. Als je zo een dodelijk ongeluk veroorzaakt, ben je voor de rest van je leven geruïneerd. West-Vlaanderen is de meest actieve erfgoedprovincie van Vlaanderen met bijna €60 miljoen aan goedgekeurde erfgoedsteun in de voorbije 5 jaar. Dat is een derde van alle Vlaamse aanvragen. Met een erfgoedpremie krijgen eigenaars van beschermd erfgoed geld van de overheid om hun pand te onderhouden of te restaureren. Brugge voert de lijst van goedgekeurde dossiers aan, gevolgd door Kortrijk en De Haan. In onze regio kreeg Dentergem een premie van ruim €166.000 voor dakwerken aan de kerk. Na 3 generaties komt er een einde aan de bakkersfamilie Billet in Zwevenzelen. Geert Billet en zijn vrouw Caroline vinden geen opvolging. Na 3 generaties in 93 jaar sluit de familiebakkerij op 1 oktober. En tot zover het regionieuws.
2: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina. Radio
3: Oost-West, meer bericht. Weersverwachting, we starten vrij zonnig, daarna wisselende bewolking bij 25 graden. De dagen hierna wordt het opnieuw zonniger en ook weer wat warmer. In het weekend gaan we weer richting 30 graden, vooral tegen zondag.
4: Voor de regio Tielt via 106.5 FM.
5: En de regio Wielsbeke-Waregem via 107.3 FM.
6: Radio Oost-West.
7: Oost-Westland.

0: Trivocci live in Zwevenzele. Zet zaterdag 26 september om 20 uur in je agenda. Want de fenomenale zanggroep Trivocci komt naar Zaal de Wissel in Zwevenzele. Met de indrukwekkende stemmen van Michael Lanzo, de winnaar van Belgium Got Talent 2013. Jan Wuitens, de talentvolle tenor met jarenlange podiumervaring. En Sven de Gent, die ons allemaal wist te verrassen in The Voice van Vlaanderen. Dit belooft een avond te worden die je niet wilt missen. Laat je betoveren door hun unieke harmonieën en voel de energie van deze geweldige muzikanten. Dit concert is een samenwerking met Radio Oost-West en de cultuurraad van de gemeente Wingeren. Mis het niet. Kom genieten van een onvergetelijke muzikale ervaring met Trivocci. Kaarten zijn online beschikbaar op de website van de gemeente Wingeren of via onze site radiooostwest.be. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jan Brakeveld op 0477 75 24 33.
1: Alle info over adverteren op Radio Oost-West
2: via 0468 17 77 20.
1: 0468 17 77 20.

0: De microfoon even wat dichterbij trekken, want de teletijdmachine is opgeladen voor jouw dagelijkse korte reis in de geschiedenis van de dag. Dit zijn de drie hoofdpunten in de geschiedenis van 6 augustus. De atoombom op Hiroshima, de eerste dode met de elektrische stoel en de eerste internetpagina's. 6 augustus 1945 staat in de geschiedenisboeken als de eerste atoombom als wapen. De Amerikanen droppen dan vanuit hun bommenwerper Enola Gay hun nieuwe wapen op de Japanse havenstad Hiroshima. Er vielen meteen 78.000 doden. 3 dagen later werd ook de stad Nagasaki getroffen door een atoombom. Het was meteen het definitieve einde van de Tweede Wereldoorlog. Als gevolg van de straling vielen nog 100.000 slachtoffers in de maanden en jaren erna. Na een reis van 9 maanden landt Curiosity vandaag in 2012 op de planeet Mars. Bijna 2 maanden later stuurde het zelfrijdende laboratorium foto's naar de aarde, waaruit bleek dat er ooit water op de rode planeet was geweest. Nog een half jaar later, in 2013, concludeerde de NASA dat er ooit leven op Mars mogelijk moet zijn geweest. Het zelfrijdende laboratorium Curiosity rijdt nog altijd op Mars. Via de website van de NASA kan je de locatie live volgen. De Amerikaanse moordenaar William Kemmler is de eerste die de doodstraf krijgt met de elektrische stoel in 1890. Hij vermoordde zijn vrouw met een bijl. De eerste poging om hem met een stroomstoot van 1000 volt te executeren mislukte. De zwaar verbrande Kemmler schreeuwde het uit. Het was een walgelijk gebeuren met de geur van brandend vlees. De definitieve elektrische stroomstoot van 2000 volt duurde langer dan een minuut. In 1991 verschijnen de eerste webpagina's op het internet, vandaag 35 jaar geleden. Tim Berners-Lee publiceerde bestanden met de beschrijving van zijn ideeën voor het wereldwijde web. Hij was samen met Belg Robert Caillaux de bedenker en de grondlegger van het wereldwijde web. Vandaag in 2023 in Glasgow wordt Mathieu van der Poel wereldkampioen op de weg. Het was 38 jaar geleden dat de Nederlander nog eens de regenboogtrui droeg. Dat was Joop Zoetemelk in 1985. Wielrenner Greg van Avermaat behaalt goud in de Olympische Spelen van 2016 in Rio, vandaag exact 10 jaar geleden. Voor het eerst sinds André Noyel in 1952 had België weer een Olympisch kampioen wielrennen en de eerste mannelijke gouden medaille voor ons land sinds Fred de Burggrave op de 100 meter schoolslag in 1996 in Atlanta. In 1994 overlijdt Domingo Modugno, bekend van de wereldhit Volare. In 2004 overlijdt superfreak Rick James. In 2020 is Wayne Fontana overleden, zanger van de Britse popgroep The Mindbenders. Hun grootste hit was The Game of Love. Wayne Fontana vond dan dat hij het alleen ook wel kon, maar een even grote hit scoren lukte hem solo toch niet. De Mindbenders zelf scoorden daarentegen wel nog met een nog grotere hit, namelijk A Groovy Kind of Love. Computertechnicus Howard Aiken stelt de eerste digitale computer voor op 7 augustus 1944. Meer hierover morgen in een nieuwe teletijdmachine.
1: Van Aalter tot Waregem. Voor jouw regio.
2: Radio Oost-West.
1: Oost-Westland.
2: Informatie op de juiste maat.

0: Op zoek naar een koopje of gewoon een excuus om gezellig te gaan snuisteren?
1: Kom dan op zondag 16 augustus naar de 27e grote Kuurnse rommelmarkt in het centrum van Kuurne.
0: Meer dan 450 standhouders, gezellige terrasjes, kinderanimatie, de lettergeletterden, de Sound of Sax en om 18 uur een gratis optreden van Ageless Coverband op het Marktplein.
1: Waarschuwing, je komt misschien voor één koopje, maar je vertrekt gegarandeerd met een volle draagtas.
0: De grote Kuurnse rommelmarkt.
1: Zondag 16 augustus.
0: In het centrum van Kuurne.
1: Voor elk wat wils.
0: En gezelligheid, verzekerd.
2: Adverteer nu tegen betaalbare prijzen op Radio Oost-West. Radio Oost-West. En zorg dat je gehoord wordt.
3: Alle info over adverteren via info@radiooostwest.be.
2: De zonnigste muziek. Dit is Radio Oost-West een hele dag lang.

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Goedemorgen, het is 11 uur. Radio Oost-West.
2: Er komt voorlopig geen sproeiverbod in ons land, ondanks de aanhoudende droogte en de lage waterpeilen. Mogelijk volgt zo'n verbod later deze zomer wel. De overheid grijpt iets minder snel in dan de voorbije jaren. We zouden onze waterreserves momenteel veel beter in kaart kunnen brengen, waardoor een sproeiverbod minder snel nodig is. En echte problemen zijn er op dit moment niet. Webwinkelbol.com waarschuwt zijn klanten voor een datalek bij een extern pakjesverwerkingsbedrijf. De cyberattack vond een vijftal dagen geleden plaats. Daarbij zijn mogelijk klantengegevens gestolen, zoals namen, adressen en telefoonnummers. Bol.com raadt klanten aan om extra waakzaam te zijn voor phishing via e-mail of telefoon. In de Amerikaanse staat North Carolina zijn 3 doden gevallen bij een schietpartij in een woning. Onder de slachtoffers is ook de vermoedelijke dader, dat melden de lokale autoriteiten. Een 4de persoon ligt met schotwonden in het ziekenhuis. De slachtoffers behoren allemaal tot dezelfde familie. Over het motief is nog niets bekend, dat wordt uitgezocht. In Wijnendalen bij Torhout in West-Vlaanderen is een zware brand uitgebroken gisteravond in een soort van stort- en verzamelplaats. Enkele tientallen vierkante meters afval en prularia stonden plots in de fik tussen de bomen. De rookpluim was meters ver te zien, zeg maar kilometers ver te zien. De brandweer was er snel bij, maar ook wel netjes op tijd, want de wind zorgde dat het vuur snel aanwakkerde. In het vrouwenvoetbal heeft OA Leuven zich geplaatst voor de tweede voorronde van de Champions League. De Leuvense vrouwen wonnen overtuigend met 4-0 van het Servische Baccia Topola. Aanstaande zaterdag nemen ze het op tegen het Turkse Fenerbahçe. De winnaar van dat duel stoot door naar de allerlaatste voorronde. We starten met vrij veel zon, in de namiddag wisselende bewolking, maxima 25 graden. De dagen hierna wordt het opnieuw zonniger en warmer, met tegen zondag alweer 30 graden.
3: Van Aalter
4: tot Waregem.
3: Voor jouw regio.
4: Radio Oost-West.
3: Oost-Westland.
4: Een blik op jouw regio.

0: Voor haar, voor de kids of voor mij. De nieuwe BR maakt iedereen blij. Ontdek de mooiste kleding, nachtkleding en lingerie. Wel 100 merken onder één dak. Van trendy, casual tot chic of een maatje meer. De nieuwe BR in Oosterozenbeke. Ook open op zondagvoormiddag. Kijk op denieuwebeer.be of volg ons op Facebook. De nieuwe BR. Beren sterk in jouw kledingmerk.
1: Op zoek naar de perfecte tegel? Kom dan naar AZ Tegels in Oost-Rozenbeke. Meer dan 1000 vierkante meter boordevol inspiratie vloer, wand, terrastegels of kleiklinkers. En nog veel meer. Rechtstreekse import uit Italië en Spanje aan messcherpe prijzen is onze troef. AZ Tegels is ook gespecialiseerd in het plaatsen van tegels op tegels. En we verzagen tegels op maat in eigen bedrijf. Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozenbeke of maak een afspraak in Engelmünster. AZ Tegels, waar jouw tegelproject begint.
2: Op zoek naar een koopje of gewoon een excuus om gezellig te gaan snuisteren?
3: Kom dan op zondag 16 augustus naar de 27e grote Kuurnse rommelmarkt in het centrum van Kuurne.
2: Meer dan 450 standhouders, gezellige terrasjes, kinderanimatie, de lettergeletterden, de Sound of Sax en om 18 uur een gratis optreden van Ageless Coverband op het Marktplein.
3: Waarschuwing, je komt misschien voor één koopje, maar je vertrekt gegarandeerd met een volle draagtas.
2: De grote Kuurnse rommelmarkt.
3: Zondag 16 augustus.
2: In het centrum van Kuurne.
3: Voor elk wat wils.
2: En gezelligheid, verzekerd.
4: Adverteer nu op Radio Oost-West en zorg dat jouw zaak gehoord wordt.
5: Mail nu info@radiooostwest.be.

0: Drukkerij van Parijs verzorgt drukwerk voor bedrijven, verenigingen en familiale aangelegenheden. Wij printen en drukken jouw eigen ontwerpen en digitale bestanden. Studenten, onze specialiteit is het printen, inbinden en afwerken van thesissen. Drukkerij van Parijs staat garant voor een snelle en verzorgde afwerking tegen een zacht prijsje. We zijn ook uitgever van de Wingense Krant, het weekblad voor elke Wingenaar en Zwevenzelenaar. Drukkerij van Parijs BVBA, Hoogweg 44 in Wingenen. Info op www.vanparijs.be of 051 65 65 20.
1: Dolle acties bij AZ Tegels. We ruimen onze magazijnen op om plaats te maken voor nieuwe collecties. Ontdek dit alles in onze tegeloutlet en profiteer van overstok en restpartijen aan nooit geziene prijzen met kortingen tot wel 70%. Ook stapstenen in alle kleuren, slechts 18 euro per stuk. En je kan ook kiezen uit ons bijpassend siergrind. Vloer, wand, terras en alle materialen om zelf te plaatsen. Altijd op stok aan scherpe prijzen en met advies. AZ Tegels, Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke.

0: Goedemiddag, het is 12 uur. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. Landbouwers en regionale landschappen werken samen om de bedreigde kievit te redden. Landbouwers die een nest op hun land beschermen door er omheen te rijden, werk uit te stellen of het nest te bedekken, krijgen daarvoor €50 subsidie. Dankzij 27 landbouwers en 41 vrijwilligers in 14 gemeenten, waaronder Ardooien, Pittem, Oost-Rozebeke, Tielt, Wingene en Dentrichem, werden dit voorjaar al 139 nesten beschermd, waaruit zeker 68 nesten succesvol zijn uitgekomen. Een jonge man van 20 met een voorlopig rijbewijs is voor de tweede keer voor de rechter moeten komen wegens zware overtredingen. Eerst reed hij in Harelbeke een wiel af toen hij in de gracht reed. Volgens een getuige zat een passagier bij hem. Niet veel later werd hij in Waregem weer aan de kant gezet wegens zijn rijstijl. Deze keer met een meisje van 13 in zijn auto. Naast een eerdere boete van €640 moet hij nu nog eens €400 betalen. De rechter gaf hem een duidelijke waarschuwing mee. Als je zo een dodelijk ongeluk veroorzaakt, ben je voor de rest van je leven geruïneerd. West-Vlaanderen is de meest actieve erfgoedprovincie van Vlaanderen met bijna €60 miljoen aan goedgekeurde erfgoedsteun in de voorbije 5 jaar. Dat is een derde van alle Vlaamse aanvragen. Met een erfgoedpremie krijgen eigenaars van beschermd erfgoed geld van de overheid om hun pand te onderhouden of te restaureren. Brugge voert de lijst van goedgekeurde dossiers aan, gevolgd door Kortrijk en De Haan. In onze regio kreeg Dentergem een premie van ruim €166.000 voor dakwerken aan de kerk. De poetsdienst van het OCMW Aalter is overgenomen door Ferm Huishoudhulp. Ferm garandeert dat de 120 klanten zonder onderbreking zullen kunnen verder genieten van dezelfde service. De prijs wordt wel iets duurder. De 10 huishoudhulpen blijven aan de slag en behouden voor 2,5 jaar de verworven rechten. En tot zover het regionieuws.
2: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina. Radio
3: Oost-West, meer bericht. Weersverwachting, we starten vrij zonnig, daarna wisselende bewolking bij 25 graden. De dagen hierna wordt het opnieuw zonniger en ook weer wat warmer. In het weekend gaan we weer richting 30 graden, vooral tegen zondag.
2: Radio Oost-West.
4: Gewoon gezellig.
2: Welkom bij Radio Oost-West.
5: Muziek bij de lunch.
4: Je maakte een goede keuze.

0: snel en eenvoudig je apotheek- en verzorgingsproducten bestellen? 24pharma.be. Ruime keuze aan kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.be. Vandaag besteld, morgen geleverd.
1: Op zoek naar de perfecte tegel? Kom dan naar AZ Tegels in Oost-Rozebeke. Meer dan 1000 vierkante meter boordevol inspiratie vloer, wand, terrastegels of kleiklinkers. En nog veel meer. Rechtstreekse import uit Italië en Spanje aan messcherpe prijzen is onze troef. AZ Tegels is ook gespecialiseerd in het plaatsen van tegels op tegels. En we verzagen tegels op maat in eigen bedrijf. Engelmunstersteenweg 128 in Oost-Rozebeke of maak een afspraak in Engelmunster. AZ Tegels, waar jouw tegelproject begint.
2: Neem contact met Radio Oost-West op.
3: Voor reclame op maat, voor jouw bedrijf of evenement.
2: Mail ons op info@radiooostwest.be.

0: Goedemiddag.
1: Dit is het Regio Nieuws op Radio Oost-West. Landbouwers en regionale landschappen werken samen om de bedreigde kievit te redden. Landbouwers die een nest op hun land beschermen door er omheen te rijden, werk uit te stellen of het nest te bedekken, krijgen daarvoor €50 subsidie. Dankzij 27 landbouwers en 41 vrijwilligers in 14 gemeenten, waaronder Ardooien, Pittem, Oost-Rozebeke, Tielt, Wingene en Dentrichem, werden dit voorjaar al 139 nesten beschermd, waaruit zeker 68 nesten succesvol zijn uitgekomen. Een jonge man van 20 met een voorlopig rijbewijs is voor de tweede keer voor de rechter moeten komen wegens zware overtredingen. Eerst reed hij in Harelbeke een wiel af toen hij in de gracht reed. Volgens een getuige zat een passagier bij hem. Niet veel later werd hij in Waregem weer aan de kant gezet wegens zijn rijstijl. Deze keer met een meisje van 13 in zijn auto. Naast een eerdere boete van €640 moet hij nu nog eens €400 betalen. De rechter gaf hem een duidelijke waarschuwing mee. Als je zo een dodelijk ongeluk veroorzaakt, ben je voor de rest van je leven geruïneerd. West-Vlaanderen is de meest actieve erfgoedprovincie van Vlaanderen met bijna €60 miljoen aan goedgekeurde erfgoedsteun in de voorbije 5 jaar. Dat is een derde van alle Vlaamse aanvragen. Met een erfgoedpremie krijgen eigenaars van beschermd erfgoed geld van de overheid om hun pand te onderhouden of te restaureren. Brugge voert de lijst van goedgekeurde dossiers aan, gevolgd door Kortrijk en De Haan. In onze regio kreeg Dentergem een premie van ruim €166.000 voor dakwerken aan de kerk. De poetsdienst van het OCMW Aalter is overgenomen door Ferm Huishoudhulp. Ferm garandeert dat de 120 klanten zonder onderbreking zullen kunnen verder genieten van dezelfde service. De prijs wordt wel iets duurder. De 10 huishoudhulpen blijven aan de slag en behouden voor 2,5 jaar de verworven rechten. En tot zover het regionieuws.
2: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina. Radio
3: Oostwest, meer bericht. Weersverwachting, we starten vrij zonnig, daarna wisselende bewolking bij 25 graden. De dagen hierna wordt het opnieuw zonniger en ook weer wat warmer. In het weekend gaan we weer richting 30 graden, vooral tegen zondag.

0: Trivocci live in Zwevenzelen. Zet zaterdag 26 september om 20 uur in je agenda. Want de fenomenale zanggroep Trivocci komt naar Zaal de Wissel in Zwevenzelen. Met de indrukwekkende stemmen van Michael Lanzo, de winnaar van Belgium Got Talent 2013. Jan Wuitens, de talentvolle tenor met jarenlange podiumervaring. En Sven de Gent, die ons allemaal wist te verrassen in The Voice van Vlaanderen. Dit belooft een avond te worden die je niet wilt missen. Laat je betoveren door hun unieke harmonieën en voel de energie van deze geweldige muzikanten. Dit concert is een samenwerking met Radio Oost-West en de cultuurraad van de gemeente Wingen. Mis het niet. Kom genieten van een onvergetelijke muzikale ervaring met Trivocci. Kaarten zijn online beschikbaar op de website van de gemeente Wingen of via onze site radiooostwest.be. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jan Brakeveld op 0477 75 24 33.
1: Dolle acties bij AZ Tegels. We ruimen onze magazijnen op om plaats te maken voor nieuwe collecties. Ontdek dit alles in onze tegeloutlet en profiteer van overstok en restpartijen aan nooit geziene prijzen met kortingen tot wel 70%. Ook stapstenen in alle kleuren, slechts 18 euro per stuk. En je kan ook kiezen uit ons bijpassend siergrind. Vloer, wand, terras en alle materialen om zelf te plaatsen. Altijd op stok aan scherpe prijzen en met advies. AZ Tegels, Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke. Ook open op zondag.
2: Of u nu op zoek bent naar een dakwerker voor uw nieuwbouw of voor dakrenovatie, Dakwerker Keppens doet het allemaal. Hellende daken, platte daken en dakgoten. Dakwerker Keppens is dé specialist voor uw dak en beschikt over de nodige vakkennis en het materiaal om uw project te realiseren. U kan er ook terecht voor dakramen en het onderhouden en herstellen van daken, zowel privé als voor industrie. Dakwerker Keppens vind je in de Moortelmeers 5 in Pittem. Meer info? 051 318 816 of op de website dakwerkenkeppens.be. Dakwerken Keppens, met kennis van daken.
3: Adverteer nu tegen betaalbare prijzen op Radio Oost-West.
4: Radio Oost-West.
3: En zorg dat je gehoord wordt.
5: Alle info over adverteren via info@radiooostwest.be.

0: Goedemiddag, het is 1 uur. Radio Oost-West.
1: De Kalier van Baarle heeft een kamp met 125 jongeren vroegtijdig stopgezet. Zowel op kamp in Plombières in de provincie Luik. Daar heeft zich een incident voorgedaan met de leidingsploeg. De leden waren niet betrokken bij het incident. Parket van Luik onderzoekt dat allemaal. Alle leden en de leiding komen vandaag naar huis. Een kitesurfer die gisteren een ongeval had in Oost-Duinkerke is overleden, bevestigde de politie. De man kwam op het strand met zijn hoofd tegen een jetski terecht, toen een krachtige windstoot zijn kites omsloeg. De hulpdiensten konden hem reanimeren en brachten hem in kritieke toestand naar het ziekenhuis, maar hij is daar dus bezweken. Het gaat om een man van 63 uit Diest. Van zo'n 35.000 huizen in Vlaanderen wordt het afvalwater gewoon in de natuur geloosd. Dat schrijft HLN op basis van cijfers die GroenParlementslid Mieke Schouwvliegen heeft opgevraagd. Het gaat dan om water zelf, maar ook om zeepresten of uitwerpselen. En dat is gevaarlijk voor de natuur. Een waterzuiveringsinstallatie is nochtans verplicht voor huizen die niet zijn aangesloten op de riolering. De politie blijft pas flitsen vanaf 129 km per uur op de snelweg. Voor andere wegen blijft een marge van 6 km per uur behouden, blijkt uit een omzendbrief naar alle politiezones. In andere landen is die marge kleiner. Veiligheidsinstituut VIAS had eerder al gepleit om die marges te verlagen, omdat flitstoestellen veel accurater zijn dan vroeger, maar daar gaan de parketten niet mee in. Rusland heeft afgelopen nacht meer dan 600 Oekraïense drones neergehaald. Dat meldt het ministerie van Defensie. De aanvallen waren volgens Rusland gericht op zo'n 20 verschillende regio's, waaronder het schiereiland de Krim. Op verschillende plaatsen ontstond brand door neervallende brokstukken. Niemand raakte gewond. Zon, maar ook wolken vanmiddag. Wel droog, bij temperaturen tot 25 graden. Morgen hetzelfde weer. Het weekend wordt weer warmer, zaterdag 29 graden en zondag kunnen we over de 30 graden gaan. Maar dan is er wel kans op onweer tegen de avond.
0: Gewoon gezellig.
2: Radio Oost-West. Oost-West. Welkom bij Radio Oost-West.
3: Muziek bij de lunch.
0: Je maakte een goede keuze. Radio.

0: Vleeslagerij van Hulle biedt jou een ruim assortiment vers en natuurlijk kwaliteitsvlees van varkens en kalkoenen. Alles tegen zeer scherpe prijzen en op eigen hoeve gekweekt. De bereidingen zijn huisgemaakt. De winkel is open elke vrijdag van 9 tot 18 uur voor kleinere hoeveelheden. Bestellingen kunnen tot woensdag om ze dan tijdens de openingsuren op te halen. Het vlees wordt volgens uw wens versneden en verpakt. Hoveslagerij Luc van Hulle, Hondstraat 59 in Tielt. Info en online bestellen kan op www.hoveslagerijvanhulle.be.
1: Op zoek naar een koopje of gewoon een excuus om gezellig te gaan snuisteren?
2: Kom dan op zondag 16 augustus naar de 27e grote Kuurnse rommelmarkt in het centrum van Kuurne.
1: Meer dan 450 standhouders, gezellige terrasjes, kinderanimatie, de lettergeletterden, de Sound of Sax en om 18 uur een gratis optreden van Ageless Coverband op het Marktplein.
2: Waarschuwing, je komt misschien voor één koopje, maar je vertrekt gegarandeerd met een volle draagtas.
1: De grote Kuurnse rommelmarkt.
2: Zondag 16 augustus.
1: In het centrum van Kuurne.
2: Voor elk wat wils.
1: En gezelligheid verzekerd.
0: Zorg dat jouw zaak gehoord wordt bij Radio Oost-West.
3: Via 0468 1777 20.
0: Herhaling is immers de kracht van radioreclame. Mail nu info@radiooswest.be.
3: 0468 1777 20.
0: Welkom.
3: Radio Oost-West. Bij Radio Oost-West.

0: Zin in een heerlijke zomeravond? Kom dan naar Zomerbar Barbuur in Wingene. Geniet van verfrissende cocktails, lekkere hapjes, gezellige muziek en een ontspannen sfeer voor jong en oud. Trommel je vrienden op en beleef de zomer zoals het hoort. Barbuur in Wingene. The place to be deze zomer. Alle info via de Facebookpagina van Barbuur.
1: Neem contact met Radio Oost-West
2: voor reclame op maat voor jouw bedrijf of evenement.
1: Mail ons op info@radiooostwest.be.

0: Heeft u asbest te verwijderen? Opruimwerk, stripwerk of andere kleine klusjes? Eurosan biedt een gecertificeerde totaaloplossing. Veilig, snel en vakkundig. Van afspraak tot afwerking. Eén partner voor elke klus. Kies voor zekerheid. Kies voor Eurosan. Kijk op eurosan.be.
1: Goedemiddag. Het is 2:00. Radio Oost-West.
2: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. Landbouwers en regionale landschappen werken samen om de bedreigde kievit te redden. Landbouwers die een nest op hun land beschermen door er omheen te rijden, werk uit te stellen of het nest te bedekken, krijgen daarvoor €50 subsidie. Dankzij 27 landbouwers en 41 vrijwilligers in 14 gemeenten, waaronder Ardooien, Pittem, Oost-Rozebeke, Tielt, Wingene en Dentrichem, werden dit voorjaar al 139 nesten beschermd, waaruit zeker 68 nesten succesvol zijn uitgekomen. Een jonge man van 20 met een voorlopig rijbewijs is voor de tweede keer voor de rechter moeten komen wegens zware overtredingen. Eerst reed hij in Harelbeke een wiel af toen hij in de gracht reed. Volgens een getuige zat een passagier bij hem. Niet veel later werd hij in Waregem weer aan de kant gezet wegens zijn rijstijl. Deze keer met een meisje van 13 in zijn auto. Naast een eerdere boete van €640 moet hij nu nog eens €400 betalen. De rechter gaf hem een duidelijke waarschuwing mee. Als je zo een dodelijk ongeluk veroorzaakt, ben je voor de rest van je leven geruïneerd. West-Vlaanderen is de meest actieve erfgoedprovincie van Vlaanderen met bijna €60 miljoen aan goedgekeurde erfgoedsteun in de voorbije 5 jaar. Dat is een derde van alle Vlaamse aanvragen. Met een erfgoedpremie krijgen eigenaars van beschermd erfgoed geld van de overheid om hun pand te onderhouden of te restaureren. Brugge voert de lijst van goedgekeurde dossiers aan, gevolgd door Kortrijk en De Haan. In onze regio kreeg Dentergem een premie van ruim €166.000 voor dakwerken aan de kerk. Na 3 generaties komt er een einde aan de bakkersfamilie Billet in Zwevenzelen. Geert Billet en zijn vrouw Carolien vinden geen opvolging. Na 3 generaties in 93 jaar sluit de familiebakkerij op 1 oktober. En tot zover het regionieuws.
3: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
4: Het weer vanmiddag afwisselend zon en wolken blijft droog bij maxima tot 25 graden. Morgen houdt dit weertype aan. Weekend wordt warmer, zaterdag 29 graden en zondag stijgt het kwik alweer boven de 30 graden. Met tegen de avond kans op onweer.
5: Ik luister regionaal.
1: Radio Oost-West.
5: Oost-West.

0: Voor haar, voor de kids of voor mij. De nieuwe Beer maakt iedereen blij. Ontdek de mooiste kleding, nachtkleding en lingerie. Wel 100 merken onder één dak. Van trendy, casual tot chic of een maatje meer. De nieuwe Beer in Oosterozenbeke. Ook open op zondag voormiddag. Kijk op denieuwebeer.be of volg ons op Facebook. De nieuwe Beer. Beren sterk in jouw kledingmerk.
1: Op zoek naar een koopje of gewoon een excuus om gezellig te gaan snuisteren?
2: Kom dan op zondag 16 augustus naar de 27e grote Kuurnse rommelmarkt in het centrum van Kuurne.
1: Meer dan 450 standhouders, gezellige terrasjes, kinderanimatie, de lettergeletterden, de Sound of Sax en om 18 uur een gratis optreden van Ageless Coverband op het Marktplein.
2: Waarschuwing, je komt misschien voor één koopje, maar je vertrekt gegarandeerd met een volle draagtas.
1: De grote Kuurnse rommelmarkt.
2: Zondag 16 augustus.
1: In het centrum van Kuurne.
2: Voor elk wat wils.
1: En gezelligheid, verzekerd.
3: Wil je dat jouw zaak gehoord wordt in de regio? Organiseer je binnenkort een evenement of opendeurdag.
4: Radio Oost-West.
3: Meer info over reclame? Bel 0468 17 77 20. 0468 17 77 20.
5: Gewoon gezellig.
3: Radio Oost-West.
6: Oost-West.

microfoon even wat dichterbij trekken, want de teletijdmachine is opgeladen voor jouw dagelijkse korte reis in de geschiedenis van de dag. Dit zijn de drie hoofdpunten in de geschiedenis van 6 augustus. De atoombom op Hiroshima, de eerste doden met de elektrische stoel en de eerste internetpagina's. 6 augustus 1945 staat in de geschiedenisboeken als de eerste atoombom als wapen. De Amerikanen droppen dan vanuit hun bommenwerper Enola Gay hun nieuwe wapen op de Japanse havenstad Hiroshima. Er vielen meteen 78.000 doden. 3 dagen later werd ook de stad Nagasaki getroffen door een atoombom. Het was meteen het definitieve einde van de Tweede Wereldoorlog. Als gevolg van de straling vielen nog honderdduizenden slachtoffers in de maanden en jaren erna. Na een reis van 9 maanden landt Curiosity vandaag in 2012 op de planeet Mars. Bijna 2 maanden later stuurde het zelfrijdende laboratorium foto's naar de aarde, waaruit bleek dat er ooit water op de rode planeet was geweest. Nog een half jaar later, in 2013, concludeerde de NASA dat er ooit leven op Mars mogelijk moet zijn geweest. Het zelfrijdende laboratorium Curiosity rijdt nog altijd op Mars. Via de website van de NASA kan je de locatie live volgen. De Amerikaanse moordenaar William Kemmler is de eerste die de doodstraf krijgt met de elektrische stoel in 1890. Hij vermoordde zijn vrouw met een bijl. De eerste poging om hem met een stroomstoot van 1000 volt te executeren mislukte. De zwaar verbrande Kemmler schreeuwde het uit. Het was een walgelijk gebeuren met de geur van brandend vlees. De definitieve elektrische stroomstoot van 2000 volt duurde langer dan een minuut. In 1991 verschijnen de eerste webpagina's op het internet, vandaag 35 jaar geleden. Tim Berners-Lee publiceerde bestanden met de beschrijving van zijn ideeën voor het wereldwijde web. Hij was samen met Belg Robert Caillaux de bedenker en de grondlegger van het wereldwijde web. Vandaag in 2023 in Glasgow wordt Mathieu van der Poel wereldkampioen op de weg. Het was 38 jaar geleden dat de Nederlander nog eens de regenboogtrui droeg. Dat was Joop Zoetemelk in 1985. Wielrenner Greg van Avermaat behaalt goud in de Olympische Spelen van 2016 in Rio, vandaag exact 10 jaar geleden. Voor het eerst sinds André Noyel in 1952 had België weer een Olympisch kampioen wielrennen en de eerste mannelijke gouden medaille voor ons land sinds Fred de Burggrave op de 100 meter schoolslag in 1996 in Atlanta. In 1994 overlijdt Domingo Modugno, bekend van de wereldhit Volare. In 2004 overlijdt superfreak Rick James. In 2020 is Wayne Fontana overleden, zanger van de Britse popgroep The Mindbenders. Hun grootste hit was The Game of Love. Wayne Fontana vond dan dat hij het alleen ook wel kon, maar een even grote hit scoren lukte hem solo toch niet. De Mindbenders zelf scoorden daarentegen wel nog met een nog grotere hit, namelijk A Groovy Kind of Love. Computertechnicus Howard Aiken stelt de eerste digitale computer voor op 7 augustus 1944. Meer hierover morgen in een nieuwe teletijdmachine.

0: is Radio Oost-West.
1: De zonnigste muziek.
2: Trivocci live in Zwevenzele. Zet zaterdag 26 september om 20 uur in je agenda. Want de fenomenale zanggroep Trivocci komt naar Zaal de Wissel in Zwevenzele. Met de indrukwekkende stemmen van Michael Lanzo, de winnaar van Belgium Got Talent 2013. Jan Wuitens, de talentvolle tenor met jarenlange podiumervaring. En Sven de Gent, die ons allemaal wist te verrassen in de Voice van Vlaanderen. Dit belooft een avond te worden die je niet wilt missen. Laat je betoveren door hun unieke harmonieën en voel de energie van deze geweldige muzikanten. Dit concert is een samenwerking met Radio Oost-West en de cultuurraad van de gemeente Wingen. Mis het niet. Kom genieten van een onvergetelijke muzikale ervaring met Trivocci. Kaarten zijn online beschikbaar op de website van de gemeente Wingen of via onze site radiooostwest.be. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jan Brakeveld op 0477 75 24 33.
0: Neem contact met Radio Oost-West op.
1: Voor reclame op maat, voor jouw bedrijf of evenement.
0: Mail ons op info@radiooostwest.be.
1: Radio Oost-West. Gewoon.

te leden, tot de laatste schaamte van haar deinig leed. En alle duistere lieden die in dit oord vertoeden, keken ongenadig op haar heupen neer. En als ze dan meteen haar laatste greep uitvoerde, klapte ze in hun handjes en gilde keer op keer van op Marlene, mooie buik en mooie benen, op Marlene, hoi.

zo wat zielig haar eenzaam bed opzocht. Was er niemand meer die haar bewonderend nakeek? Niemand die nog riep, van hop, Marlene, hop. Alleen de brave vrouwen van hen die haar aanbaden wezen haar venijnig met de vinger na. Van kijk eens dat meisje, beruchte maar haar daden. Het is een echte schande, hoe kan zoiets bestaan? Van foei Marlene, foei Marlene, met je blote buik en benen. Foei Marlene, foei Marlene, foei Marlene, foei. Maar nu op zekere dag kwam het dan koningsoren, die zoals de meeste van zijn rang en stand zich het puur verveling dikwijls ging verstrooien in een dergelijk kroegje, maar incognito dan. Hij zag Marlene dansen en sloeg in wilde vlammen bij elkaar.

0: deed. Hij raakte overstuur, omstrengelde zijn handjes en ook al zijn lippen. Ontsprong toen deze kreet van hop Marlene, hop Marlene, mooie buik en mooie benen. Hop Marlene, hop Marlene, hop Marlene, hoi. Hij heeft haar dan ook dadelijk tot zijn vrouw genomen en gaf een grote optocht vol pracht en praal. En het ganse volk stond wijven langs de straten, buigend voor Marlene en haar koninklijk gemaal. Van viva Marlene, viva Marlene, met je koninklijke benen. Viva Marlene, viva Marlene, viva Marlene, hoi. Van op Marlene, blauwe bloed en mooie benen. Op Marlene, op Marlene, op Marlene, hoi.
1: Goedemiddag.

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Goedemiddag, het is 3:00. Radio Ontwerp.
2: Een grote politieachtervolging in Antwerpen gisteravond. Die begon al in Nederland. Het ging om een wagen met Franse nummerplaten. De bestuurder is een Fransman van 21. Hij is inmiddels aangehouden. In Italië geldt code rood voor hitte in alle grote steden, meldt het ministerie van Volksgezondheid. In onder meer Firenze worden temperaturen boven de 40 graden verwacht. Mensen krijgen het advies om zoveel mogelijk binnen te blijven. Italië gaat gebukt onder de vierde hittegolf deze zomer en die houdt zeker nog een week aan. De kitesurfer die zwaar gewond raakte nadat hij door een felle windstoot werd weggeblazen op het strand van Oost-Duinkerke, is aan zijn verwondingen overleden in het ziekenhuis. De man werd verrast toen hij zich aan het voorbereiden was om te kitesurfen. Omdat hij geen identiteitskaart bij had, duurde het even voor de politie zijn identiteit kon achterhalen. Het gaat om een man van 63 uit Diest. Zon, maar ook wat wolken, wel droog. Temperaturen tot 4 à 25 graden, morgen hetzelfde weer. In het weekend wordt het weer warmer, zaterdag 29 graden. En zondag kunnen we alweer over de 30 graden gaan. Er is wel kans op onweer.

0: op zoek naar een koopje of gewoon een excuus om gezellig te gaan snuisteren?
1: Kom dan op zondag 16 augustus naar de 27e grote Kuurnse rommelmarkt in het centrum van Kuurne.
0: Meer dan 450 standhouders, gezellige terrasjes, kinderanimatie, de lettergeletterden, de Sound of Sax en om 18 uur een gratis optreden van Ageless Coverband op het Marktplein.
1: Waarschuwing. Je komt misschien voor één koopje, maar je vertrekt gegarandeerd met een volle draagtas.
0: De grote Kuurnse rommelmarkt.
1: Zondag 16 augustus.
0: In het centrum van Kuurne.
1: Voor elk wat wils.
0: En gezelligheid verzekerd.
2: Alle info over adverteren op Radio Oost-West
3: via 0468 17 77 20.
2: 0468 17 77 20.
4: Radio Oost-West.
2: Jouw regionale radio.

0: De gezelligste in de regio.
1: En zomerse geluiden. Radio Oost West. Verfrissend lekker.
2: Trivocci live in Zwevenzele. Zet zaterdag 26 september om 20 uur in je agenda. Want de fenomenale zanggroep Trivocci komt naar Zaal de Wissel in Zwevenzele. Met de indrukwekkende stemmen van Michael Lanzo, de winnaar van Belgium Got Talent 2013. Jan Wuitens, de talentvolle tenor met jarenlange podiumervaring. En Sven de Gent, die ons allemaal wist te verrassen in The Voice van Vlaanderen. Dit belooft een avond te worden die je niet wilt missen. Laat je betoveren door hun unieke harmonieën en voel de energie van deze geweldige muzikanten. Dit concert is een samenwerking met Radio Oost-West en de cultuurraad van de gemeente Wingen. Mis het niet. Kom genieten van een onvergetelijke muzikale ervaring met Trivocci. Kaarten zijn online beschikbaar op de website van de gemeente Wingen of via onze site radiooostwest.be. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jan Brakenveld op 0477 75 24 33.
0: Adverteer nu op Radio Oost-West en zorg dat jouw zaak gehoord wordt.
1: Mail nu info@radiooostwest.be.

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Goedemiddag, het is 4 uur. Radio Oost-West.
2: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. Landbouwers en regionale landschappen werken samen om de bedreigde kievit te redden. Landbouwers die een nest op hun land beschermen door er omheen te rijden, werk uit te stellen of het nest te bedekken, krijgen daarvoor €50 subsidie. Dankzij 27 landbouwers en 41 vrijwilligers in 14 gemeenten, waaronder Ardooien, Pittem, Oost-Rozebeke, Tielt, Wingenen en Dentrichem, werden dit voorjaar al 139 nesten beschermd, waaruit zeker 68 nesten succesvol zijn uitgekomen. Een jonge man van 20 met een voorlopig rijbewijs is voor de tweede keer voor de rechter moeten komen wegens zware overtredingen. Eerst reed hij in Harelbeke een wiel af toen hij in de gracht reed. Volgens een getuige zat een passagier bij hem. Niet veel later werd hij in Waregem weer aan de kant gezet wegens zijn rijstijl. Deze keer met een meisje van 13 in zijn auto. Naast een eerdere boete van €640 moet hij nu nog eens €400 betalen. De rechter gaf hem een duidelijke waarschuwing mee. Als je zo een dodelijk ongeluk veroorzaakt, ben je voor de rest van je leven geruïneerd. West-Vlaanderen is de meest actieve erfgoedprovincie van Vlaanderen met bijna €60 miljoen aan goedgekeurde erfgoedsteun in de voorbije 5 jaar. Dat is een derde van alle Vlaamse aanvragen. Met een erfgoedpremie krijgen eigenaars van beschermd erfgoed geld van de overheid om hun pand te onderhouden of te restaureren. Brugge voert de lijst van goedgekeurde dossiers aan, gevolgd door Kortrijk en De Haan. In onze regio kreeg Dentergem een premie van ruim €166.000 voor dakwerken aan de kerk. De poetsdienst van het OCMW Aalter is overgenomen door Ferm Huishoudhulp. Ferm garandeert dat de 120 klanten zonder onderbreking zullen kunnen verder genieten van dezelfde service. De prijs wordt wel iets duurder. De 10 huishoudhulpen blijven aan de slag en behouden voor 2,5 jaar de verworven rechten. En tot zover het regionieuws.
3: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
4: En dan het weer, vanmiddag afwisselend zon en wolken, droog bij 25 graden. Morgen houdt het weer type aan. In het weekend weer warmer, zaterdag 28 graden. Zondag stijgt het kwik tot boven de 30, met opnieuw kans op onweer.
3: Welkom
5: Radio Oost-West. Bij Radio Oost-West.

0: Op zoek naar een expert in verwarming, airco, sanitair, elektriciteit, zonnepanelen of een totaalrenovatie? Lauwerse Energietechnieken biedt vakmanschap. Alles onder één dak met heldere communicatie en oplossingen op maat van jouw budget. Vraag nu je vrijblijvende offerte aan op lauwerse.be.
1: Op zoek naar de perfecte tegel? Kom dan naar AZ Tegels in Oost-Rozebeke. Meer dan 1000 vierkante meter boordevol inspiratie vloer, wand, terrastegels of kleiklinkers. En nog veel meer. Rechtstreekse import uit Italië en Spanje aan messcherpe prijzen is onze troef. AZ Tegels is ook gespecialiseerd in het plaatsen van tegels op tegels en we verzagen tegels op maat in eigen bedrijf. Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke of maak een afspraak in Engelmünster. AZ Tegels, waar jouw tegelproject begint.
2: Op zoek naar een koopje of gewoon een excuus om gezellig te gaan snuisteren?
3: Kom dan op zondag 16 augustus naar de 27e grote Kuurnse rommelmarkt in het centrum van Kuurne.
2: Meer dan 450 standhouders, gezellige terrasjes, kinderanimatie, de lettergeletterden, de Sound of Sax en om 18 uur een gratis optreden van Ageless Coverband op het Marktplein.
3: Waarschuwing, je komt misschien voor één koopje, maar je vertrekt gegarandeerd met een volle draagtas.
2: De grote Kuurnse rommelmarkt.
3: Zondag 16 augustus.
2: In het centrum van Kuurne.
3: Voor elk wat wils.
2: En gezelligheid verzekerd.
4: Wil je dat jouw zaak gehoord wordt in de regio? Organiseer je binnenkort een evenement of opendeurdag.
5: Radio Oost-West.
4: Meer info over reclame? Bel 0468 17 77 20. 0468 17 77 20. Radio.

0: microfoon even wat dichterbij trekken, want de teletijdmachine is opgeladen voor jouw dagelijkse korte reis in de geschiedenis van de dag. Dit zijn de drie hoofdpunten in de geschiedenis van 6 augustus. De atoombom op Hiroshima, de eerste doden met de elektrische stoel en de eerste internetpagina's. 6 augustus 1945 staat in de geschiedenisboeken als de eerste atoombom als wapen. De Amerikanen droppen dan vanuit hun bommenwerper Enola Gay hun nieuwe wapen op de Japanse havenstad Hiroshima. Er vielen meteen 78.000 doden. 3 dagen later werd ook de stad Nagasaki getroffen door een atoombom. Het was meteen het definitieve einde van de Tweede Wereldoorlog. Als gevolg van de straling vielen nog honderdduizenden slachtoffers in de maanden en jaren erna. Na een reis van 9 maanden landt Curiosity vandaag in 2012 op de planeet Mars. Bijna 2 maanden later stuurde het zelfrijdende laboratorium foto's naar de aarde, waaruit bleek dat er ooit water op de rode planeet was geweest. Nog een half jaar later, in 2013, concludeerde de NASA dat er ooit leven op Mars mogelijk moet zijn geweest. Het zelfrijdende laboratorium Curiosity rijdt nog altijd op Mars. Via de website van de NASA kan je de locatie live volgen. De Amerikaanse moordenaar William Kemmler is de eerste die de doodstraf krijgt met de elektrische stoel in 1890. Hij vermoordde zijn vrouw met een bijl. De eerste poging om hem met een stroomstoot van 1000 volt te executeren mislukte. De zwaar verbrande Kemmler schreeuwde het uit. Het was een walgelijk gebeuren met de geur van brandend vlees. De definitieve elektrische stroomstoot van 2000 volt duurde langer dan een minuut. In 1991 verschijnen de eerste webpagina's op het internet, vandaag 35 jaar geleden. Tim Berners-Lee publiceerde bestanden met de beschrijving van zijn ideeën voor het wereldwijde web. Hij was samen met Belg Robert Caillaux de bedenker en de grondlegger van het wereldwijde web. Vandaag in 2023 in Glasgow wordt Mathieu van der Poel wereldkampioen op de weg. Het was 38 jaar geleden dat de Nederlander nog eens de regenboogtrui droeg. Dat was Joop Zoetemelk in 1985. Wielrenner Greg van Avermaat behaalt goud in de Olympische Spelen van 2016 in Rio, vandaag exact 10 jaar geleden. Voor het eerst sinds André Noyel in 1952 had België weer een Olympisch kampioen wielrennen en de eerste mannelijke gouden medaille voor ons land sinds Fred de Burggrave op de 100 meter schoolslag in 1996 in Atlanta. In 1994 overlijdt Domingo Modugno, bekend van de wereldhit Volare. In 2004 overlijdt superfreak Rick James. In 2020 is Wayne Fontana overleden, zanger van de Britse popgroep The Mindbenders. Hun grootste hit was The Game of Love. Wayne Fontana vond dan dat hij het alleen ook wel kon, maar een even grote hit scoren lukte hem solo toch niet. De Mindbenders zelf scoorden daarentegen wel nog met een nog grotere hit, namelijk A Groovy Kind of Love. Computertechnicus Howard Aiken stelt de eerste digitale computer voor op 7 augustus 1944. Meer hierover morgen in een nieuwe teletijdmachine.
1: Welkom, wij zijn klaar voor een nieuw uur, boordevol met de grootste muziekvariatie. Gewoon

0: Oosterse muziek.
1: Gewoon gezellig. Radio Oost-West.
0: Verfrissend lekker.
2: Dolle acties bij AZ Tegels. We ruimen onze magazijnen op om plaats te maken voor nieuwe collecties. Ontdek dit alles in onze tegeloutlet en profiteer van overstok en restpartijen aan nooit geziene prijzen met kortingen tot wel 70%. Ook stapstenen in alle kleuren, slechts €18 per stuk en je kan ook kiezen uit ons bijpassend siergrind. Vloer, wand, terras en alle materialen om zelf te plaatsen. Altijd op stok aan scherpe prijzen en met advies. AZ Tegels, Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke. Ook open op zondag.
3: Hoevenslagerij van Hulle biedt jou een ruim assortiment vers en natuurlijk kwaliteitsvlees van varkens en kalkoenen. Alles tegen zeer scherpe prijzen en op eigen hoeve gekweekt. De bereidingen zijn huisgemaakt. De winkel is open elke vrijdag van 9 tot 18 uur voor kleinere hoeveelheden. Bestellingen kunnen tot woensdag om ze dan tijdens de openingsuren op te halen. Het vlees wordt volgens uw wens versneden en verpakt. Hoevenslagerij Luc van Hulle, Hondstraat 59 in Tielt. Info en online bestellen kan op www.hoevenslagerijvanhulle.be.
4: Drukkerij van Parijs verzorgt drukwerk voor bedrijven, verenigingen en familiale aangelegenheden. Wij printen en drukken jouw eigen ontwerpen en digitale bestanden. Studenten, onze specialiteit is het printen, inbinden en afwerken van thesissen. Drukkerij van Parijs staat garant voor een snelle en verzorgde afwerking tegen een zacht prijsje. We zijn ook uitgever van de Wingense krant, het weekblad voor elke Wingenaar en Zwevenzelenaar. Drukkerij van Parijs BVBA, Hoogweg 44 in Wingenen. Info op www.vanparijs.be of 051 65 65 20.
5: Neem contact met Radio Oost-West
6: voor reclame op maat, voor jouw bedrijf of evenement.
5: Mail ons op info@radioOostwest.be.
6: Dit is Radio Oost-West.

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Goedenavond, het is 5:00. Radio Oost-West.
2: Er is grote onduidelijkheid over het vroegtijdig stopzetten van het kamp van de KLJ in Balen. De jeugdbeweging besloot het kamp met 125 jongeren in het Luikse Plombières meteen af te breken na een incident met de leidingsploeg en een lokale bewoner. Maar wat er zich precies afgespeeld heeft, is niet duidelijk. Het parket zegt wel dat het om een ernstig feit gaat. Er is inmiddels één verdachte opgepakt die niet bij de jeugdbeweging hoort. Dat schijnt dus een lokale bewoner te zijn. Het parket van Luik onderzoekt de zaak, maar wil voorlopig geen commentaar geven. In Nederlands-Limburg is de grote natuurbrand die maandag uitbrak toch weer opgeleid. Gisteren was het vuur min of meer onder controle, maar de brandweer heeft nu opnieuw verschillende ploegen moeten inzetten om te voorkomen dat de nieuwe brandhaard weer uitbreidt. In het Duitse Leipzig is wellicht een enorme ramp voorkomen. Het Oekraïense vrachtvliegtuig, waarnaast dinsdag een drone met explosieven werd gevonden, zat namelijk boorden vol munitie, dat meldde Duitse media. De luchthaven is een belangrijke spil voor militaire transporten. Wie achter de droneactie zit is nog altijd onduidelijk. Er loopt een terreuronderzoek. Maar ook hier krijgen we dus weinig informatie van de autoriteiten. De Waalse autoriteiten hebben ondanks de aanhoudende droogte geen nieuwe droogtemaatregelen getroffen, blijkt na afloop van de wekelijkse bijeenkomst van de droogtecel. De toestand op de waterlopen blijft onrustwekkend. Het brandgevaar is licht afgenomen als gevolg van wat lichte neerslag op 3 augustus. Maar veel is er niet gevallen, dat moeten we nu ook weer toegeven. En dan het weer, vanmiddag afwisselend zon en wolken, droog bij 25 graden. Morgen houdt het weer type aan, in het weekend weer warmer, zaterdag 28 graden. Zondag stijgt het kwik tot boven de 30, met opnieuw kans op onweers.

Goedenavond en welkom bij Muzikamenten. Mijn naam is Jan Spijs en de komende twee uur hou ik jullie gezelschap hier op jouw gezellige familieradio, Radio Oost-West. We beginnen met vooral veel meisjes. Girls, girls, girls. Hier is Sailor Oost.

Er zijn van die geluiden die meteen zomer oproepen. Het geklinkel van een ijsblokje in een glas bijvoorbeeld. En wat erin zit, ja, dat maakt eigenlijk niet zoveel uit. Al geef ik toe, een goede pikong, ja, kan mij wel bekoren. Zeker als die uit Meulebeke komt, want daar maken ze volgens kenners de beste van West-Vlaanderen. Want de Marianne van huisbrouwerij Klondikker werd onlangs uitgeroepen tot de beste pikong van West-Vlaanderen. En volgens hun staat er sindsdien geregeld een fles op tafel. En ja, als Stieltenaar of Meulebekenaar ben je dan toch een beetje preuslik 40. Ja, ik heb wel zin in een pikong, maar ja, pas na de uitzending. School.

0: Komende zondag is er terug de Mediamix met collega Geert van de Zanden. En dit tussen 12 en 2 uur. En deze meneer zal daar ook wel ergens in genoteerd staan. Niels de Stadsbader, vuur en vlam.
1: 7 uur liep de apotheek binnen. Want waar moet je in godsnaam beginnen?

0: en vlam. Toch zeg ik je nu bedankt. Jij verzacht alle pijn, gewoon door er te zijn.
1: Op zoek naar een koopje of gewoon een excuus om gezellig te gaan snuisteren?
2: Kom dan op zondag 16 augustus naar de 27e grote Kuurnse rommelmarkt in het centrum van Kuurne.
1: Meer dan 450 standhouders, gezellige terrasjes, kinderanimatie, de lettergeletterden, de Sound of Sax en om 18 uur een gratis optreden van Ageless Coverband op het Marktplein.
2: Waarschuwing. Je komt misschien voor één koopje, maar je vertrekt gegarandeerd met een volle draagtas.
1: De grote Kuurnse rommelmarkt.
2: Zondag 16 augustus.
1: In het centrum van Kuurne.
2: Voor elk wat wils.
1: En gezelligheid verzekerd.
3: Op zoek naar een expert in verwarming, airco, sanitair, elektriciteit, zonnepanelen of een totaalrenovatie? Lauwerse Energietechnieken biedt vakmanschap. Alles onder één dak met heldere communicatie en oplossingen op maat van jouw budget. Vraag nu je vrijblijvende offerte aan op lauwerse.be.
4: Of u nu op zoek bent naar een dakwerker voor uw nieuwbouw of voor dakrenovatie, Dakwerker Keppens doet het allemaal. Hellende daken, platte daken en dakgoten. Dakwerker Keppens is dé specialist voor uw dak en beschikt over de nodige vakkennis en het materiaal om uw project te realiseren. U kan er ook terecht voor dakramen en het onderhouden en herstellen van daken, zowel privé als voor industrie. Dakwerker Keppens vind je in de Moortelmeers 5 in Pittem. Meer info 051-318-816 of op de website dakwerkenkeppens.be. Dakwerken Keppens, met kennis van daken.
5: Alle info over adverteren op Radio Oost-West
6: via 0468 1777 20.
5: 0468 1777 20.
6: Radio Oost-West.
5: Jan Spees.

hebben nog verkeersinformatie voor jullie. Want goed nieuws voor wie regelmatig over de Mandelbrug tussen Wakken en Sint-Baasvijver rijdt. De brug blijft nog open tot eind deze maand. Vanaf 7 september starten dan eindelijk de langverwachte renovatiewerken. De brug wordt breder en krijgt ook een hangende dubbelrichtingsfietspad. Hou wel rekening met hinder, want tijdens de werken wordt het verkeer lokaal omgeleid. Als alles volgens planning verloopt, duren de werken zo'n 6 maanden.

Het nieuwe cultuurseizoen in Dentergem belooft opnieuw heel wat boeiende avonden. De aftrap wordt eind augustus gegeven met openluchtcinema op domein Balikouder. Daarna volgen nog lezingen van onder meer Nick Balthazar, Jeff Vermassen, Tom van de Wegen en VRT-journaliste Anne van Rentergem. Met thema's als klimaat, AI, politiek en misdaad. En ook de jaarlijkse cultuurreis staat opnieuw op de agenda. Dit keer richting Mechelen. Kortom, voor wie graag iets bijleert of zich laat inspireren, zit Dentergem het komende jaar terug goed.

0: Trivocci live in Zwevenzele. Zet zaterdag 26 september om 20 uur in je agenda. Want de fenomenale zanggroep Trivocci komt naar Zaal de Wissel in Zwevenzele. Met de indrukwekkende stemmen van Michael Lanzo, de winnaar van Belgium Got Talent 2013. Jan Wuitens, de talentvolle tenor met jarenlange podiumervaring. En Sven de Gent, die ons allemaal wist te verrassen in The Voice van Vlaanderen. Dit belooft een avond te worden die je niet wilt missen. Laat je betoveren door hun unieke harmonieën en voel de energie van deze geweldige muzikanten. Dit concert is een samenwerking met Radio Oost-West en de Cultuurraad van de gemeente Wingen. Mis het niet. Kom genieten van een onvergetelijke muzikale ervaring met Trivocci. Kaarten zijn online beschikbaar op de website van de gemeente Wingen of via onze site radiooostwest.be. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jan Brakeveld op 0477 75 24 33.
1: Op zoek naar de perfecte tegel? Kom dan naar AZ Tegels in Oost-Rozebeke. Meer dan 1000 vierkante meter boordevol inspiratie vloer, wand, terrastegels of kleiklinkers. En nog veel meer. Rechtstreekse import uit Italië en Spanje aan messcherpe prijzen is onze troef. AZ Tegels is ook gespecialiseerd in het plaatsen van tegels op tegels en we verzagen tegels op maat in eigen bedrijf. Ingelmunstersteenweg 128 in Oost-Rozebeke of maak een afspraak in Ingelmunster. AZ Tegels, waar jouw tegelproject begint.
2: Zin in een heerlijke zomeravond? Kom dan naar Zomerbar Barbuur in Wingene. Geniet van verfrissende cocktails, lekkere hapjes, gezellige muziek en een ontspannen sfeer voor jong en oud. Trommel je vrienden op en beleef de zomer zoals het hoort. Barbuur in Wingene. The place to be deze zomer. Alle info via de Facebookpagina van Barbuur.
3: Adverteer nu op Radio Oost-West en zorg dat jouw zaak gehoord wordt.
4: Mail nu info@radiooostwest.be. Muzikamente.

0: Nieuws. Dit is het Regio Nieuws op Radio Oost-West. Landbouwers en regionale landschappen werken samen om de bedreigde kievit te redden. Landbouwers die een nest op hun land beschermen door er omheen te leiden, werk uit te stellen of het nest te bedekken, krijgen daarvoor €50 subsidie. Dankzij 27 landbouwers en 41 vrijwilligers in 14 gemeenten, waaronder Ardooie, Pittem, Oost-Rozebeke, Tielt, Wingene en Dentrichem, werden dit voorjaar al 139 nesten beschermd, waaruit zeker 68 nesten succesvol zijn uitgekomen. Een jonge man van 20 met een voorlopig rijbewijs is voor de tweede keer voor de rechter moeten komen wegens zware overtredingen. Eerst reed hij in Harelbeke een wiel af toen hij in de gracht reed. Volgens een getuige zat een passagier bij hem. Niet veel later werd hij in Waregem weer aan de kant gezet wegens zijn rijstijl. Deze keer met een meisje van 13 in zijn auto. Naast een eerdere boete van €640 moet hij nu nog eens €400 betalen. De rechter gaf hem een duidelijke waarschuwing mee. Als je zo een dodelijk ongeluk veroorzaakt, ben je voor de rest van je leven geruïneerd. West-Vlaanderen is de meest actieve erfgoedprovincie van Vlaanderen met bijna €60 miljoen aan goedgekeurde erfgoedsteun in de voorbije 5 jaar. Dat is een derde van alle Vlaamse aanvragen. Met een erfgoedpremie krijgen eigenaars van beschermd erfgoed geld van de overheid om hun pand te onderhouden of te restaureren. Brugge voert de lijst van goedgekeurde dossiers aan, gevolgd door Kortrijk en De Haan. In onze regio kreeg Dentergem een premie van ruim €166.000 voor dakwerken aan de kerk. Na 3 generaties komt er een einde aan de bakkersfamilie Billet in Zwevenzele. Geert Billet en zijn vrouw Caroline vinden geen opvolging. Na 3 generaties in 93 jaar sluit de familiebakkerij op 1 oktober. En tot zover het regionieuws.
1: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
2: Radio Oostwest, meer bericht. Brede opklaringen en droog bij maximaal rond 25 graden. Morgen zon en wat wolken, ook dan 25 graden. Het weekend wordt weer warmer. Zondag lokaal zelfs weer 31 graden. Er is tegen de avond kans op onweer.
3: Radio Oost-West.
4: Muzikamente.

Welkom in het tweede uurtje Muzikamenten. Over een half uur is er de conference van de week. We hebben nog informatie uit de regio. En jawel, een portie muziek. We gaan terug naar de jaren 70 met Albert Hammond. It Never Rains in Southern California.

mee begonnen is voor Willy Sommers met zijn Zeven Anjers, Zeven Rozen. En van deze Vlaamse klassieker naar nog meer ambiance. Meer bepaald met de Radio 2 Zomerhit van 22. Marit Hermans, lekker blijven hangen. Maar...

0: Op zoek naar een koopje of gewoon een excuus om gezellig te gaan snuisteren?
1: Kom dan op zondag 16 augustus naar de 27e grote Kuurnse rommelmarkt in het centrum van Kuurne.
0: Meer dan 450 standhouders, gezellige terrasjes, kinderanimatie, de lettergeletterden, de Sound of Sax en om 18 uur een gratis optreden van Ageless Coverband op het Marktplein.
1: Waarschuwing. Je komt misschien voor één koopje, maar je vertrekt gegarandeerd met een volle draagtas.
0: De grote Kuurnse rommelmarkt.
1: Zondag 16 augustus.
0: In het centrum van Kuurne.
1: Voor elk wat wils.
0: En gezelligheid verzekerd.
2: Op zoek naar een expert in verwarming, airco, sanitair, elektriciteit, zonnepanelen of een totaalrenovatie? Lauwerse Energietechnieken biedt vakmanschap. Alles onder één dak met heldere communicatie en oplossingen op maat van jouw budget. Vraag nu je vrijblijvende offerte aan op lauwerse.be.
3: Voor haar, voor de kids of voor mij. De nieuwe BR maakt iedereen blij. Ontdek de mooiste kleding, nachtkleding en lingerie. Wel 100 merken onder één dak. Van trendy, casual tot chic of een maatje meer. De nieuwe BR in Oosterozenbeke. Ook open op zondag voormiddag. Kijk op denieuwebeer.be of volg ons op Facebook. De nieuwe BR. Beren sterk in jouw kledingmerk.
4: Ontdek de kracht van radioreclame en adverteer op Radio Oost-West.
5: Neem vrijblijvend inlichtingen via info@radiooostwest.be
4: of bel 0468 17 77 20. 0468 17 77 20.
6: Radio Oost-West.
4: Jan Spees.

0: Dit is jouw wekelijkse conferentie op Radio Old West.
1: Deze week is het de beurt aan Jacques Vermeire. Hij kruipt in de huid van een 8-jarig schooljongen die komt voordragen. Veel luisterplezier.
2: Dames en heren, Björn zit nu in het eerste leerjaar. Het heeft een ietsje langer geduurd, maar hij is er geraakt. En dat doet me nu net aan iets denken. Weet u wat voor de Nederlanders de 5 moeilijkste jaren zijn? Dat is het eerste leerjaar. Moet u thuis maar eens over nadenken. Maar het ging eigenlijk over Björn. En Björn zit nog maar een paar dagen in dat eerste leerjaar. Maar hij heeft toch een gedichtje geschreven over televisie. Zijn visie over televisie. En ik richt me speciaal tot de dames. Dames, als u Björn gaat zien, hij gaat uw hart stelen. Hij gaat u week maken van binnen. Het is zo'n guitige jongen, het is zo'n lustig kapoentje. Zo'n jongen die je altijd in huis hebt willen hebben. Zo'n jongen ook waarvan je nooit weet wat hij later zal worden. Niks waarschijnlijk. Maar het maakt niet uit. Hij heeft een gedichtje geschreven en hij komt het nu aan u voordragen. Hier is hij, uit het eerste leerjaar, Björn. Hey Björn, kom maar jongen. Dag Björn.
3: Dag meneer.
2: Ik ben blij dat je er bent. Zeg maar, hoe oud ben jij nu?
3: 8 jaar meneer.
2: Zeg maar, en wat wil jij zo later worden?
3: 9 jaar meneer.
2: Zit jouw moeder in de zaal?
3: Daar meneer.
2: Jouw vader?
3: Buiten meneer.
2: Is dat al lang?
3: Voor de geboorte met de rappen.
2: Zeg Björn, maar heb je nu... Hé, hey, Björn, heb je nu al iets geleerd op school?
3: Ja, maar meneer.
2: Björn. Allee. Even serieus nu. Björn. Ken jij iets van aardrijkskunde?
3: Ja, meneer.
2: Björn, dik je schoen aan. Ik ga jou een vraag stellen, hè. Björn, waar ligt bijvoorbeeld Duitsland?
3: Ginder, meneer.
2: Zeg je dan Holland?
3: Hier, meneer.
2: Björn. Spring eens naar de micro.
3: Televisie. Ik kijk altijd naar Samson. Ook als geen buiten de zon. De rest vind ik saai met Jan van Rompuy. Dat programma heb ik nog niet uitgekeken. Jan, laat nooit iemand uitspreken. Ik kijk ook niet naar het journaal. Geef mij maar dag allemaal. Daar staat alles in over moordgrieten. En andere Madonna's met dikke billen. Of die zou kijken naar de drie wijzen. Ze zijn er gierig met de prijzen. Al bij al een triestige affaire. Met dat stombakkers van Jacques Vermeire. En het Rad van Fortuin, dat vind ik goed. Vooral als ze komen op bankroet. Dan staan ze daar met hangende poten. En denken, het is weer naar de Vaantjes.
2: Okay.
3: En dan was er Erreuren, ook een fraaie. Die moest de lettertjes omdraaien. Ze zal wel alle woorden weten. En volgens onze va heeft de Walter er al dikwijls opgevloekt.
2: Oké, dank u wel. Dank u wel.
3: En ik ben nog een rijtje dat ik vroeger van mijn vader geleerd heb. Mijn vader was zijn loeder met omopoeder. Mijn moeder was ter pruim met omoschuim. En ik was mijn zakskip met overschot van Baksken.
2: Ja. Ja. Dames en heren, Jacques Vermeire.
0: Muzikamenten met Jan Spees.

Ik ben deze namiddag naar de nieuwe film van Spider-Man gaan kijken. Best wel de moeite waard. Maar hier is de soundtrack uit die andere film van een aantal jaar geleden, namelijk Top Gun. Hier is Lady Gaga, Hold My Hand.

Het was vandaag tot nu toe de koudste dag van een lange periode met amper 2 à 23 graden, wat eigenlijk nog heel aangenaam is. Morgen doen we daar al een graad of 2 bij. Zaterdag gaan we er nog een pak bij doen en zondag zitten we al opnieuw boven de 30 graden. Zomer blijft dus duren. En dat vereist natuurlijk een zomerplaats. Wat dacht je van deze hier?

Trivocci live in Zwevenzele. Zet zaterdag 26 september om 20 uur in je agenda. Want de fenomenale zanggroep Trivocci komt naar Zaal de Wissel in Zwevenzele. Met de indrukwekkende stemmen...

0: kaarten zijn online beschikbaar op de website van de gemeente Wingen of via onze site radiooostwest.be. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jan Brakenveld op 0477 75 24 33.
1: Neem contact met Radio Oost-West
2: voor reclame op maat voor jouw bedrijf of evenement.
1: Mail ons op info@radiooostwest.be.
2: Muzikamente.
3: Jan Space.

0: Zo, deze muzikamenten voor vandaag zitten er terug op. We gaan eruit met Matthias Reim en Verdammt, ich lieb dich. Wat mij betreft tot zaterdag, want dan heb ik Vraag maar aan samen met collega Katrien.
1: De zonnigste muziek. Radio Oost-West. Een hele dag lang.

0: snel en eenvoudig je apotheek- en verzorgingsproducten bestellen? 24pharma.be. Ruime keuze aan kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.be. Vandaag besteld, morgen geleverd.
1: Goedenavond, het is 7 uur. Radio Ostrecht.
2: De foteconomie waarschuwt voor onbetrouwbare eclipsbrilletjes op de markt. Volgende week woensdag vindt in ons land een grote zonsverduistering plaats. Maar kijken naar de zon zonder de juiste bescherming kan leiden tot oogschade. Dat zeggen ook oogartsen. Zelfs met een goedgekeurde bril is het belangrijk om niet langer dan 3 minuten aan 1 stuk naar de zon te kijken. In het Kempse Molpostel heeft een vrouw tekenencefalitis opgenomen na een tekenbeet. Die zeldzame virusinfectie kan een hersenontsteking veroorzaken. Het is al het tweede geval op korte tijd in de regio. In Spanje vreest de politie dat migranten komende zaterdag opnieuw massaal de grens met de enclave Ceuta zullen bestormen. De social media, daar zijn toch weer wat berichten te vinden die oproepen met valse informatie, onder meer over hoe men makkelijk naar het Spaanse gebied in Noord-Afrika kan zwemmen. Bij de stormloop van vorige week kwamen al 100 mensen om. Ceuta vraagt dringend hulp aan de regering in Madrid. In de Gaza-strook zijn sinds de start van het staakt het vuren in oktober vorig jaar al zeker 300 kinderen omgekomen door Israëlische aanvallen, dat meldt UNICEF. Dat is gemiddeld 1 kind per dag. UNICEF spreekt van een mislukt bestand en waarschuwt dat honderden andere kinderen lijden onder acute ondervoeding en ziektes. In het wielrennen heeft de Nederlander Bart Lemmen een dubbelslag geslagen in de Ronde van Polen. Hij won de 4e etappe met aankomst bergop en is de nieuwe leider. De rit werd onderweg een half uur geneutraliseerd na een massale valpartij. Radio Vanavond brede opklaringen, vannacht koelt het af tot 15 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af bij 25 graden. In het weekend wordt het weer warmer met zondag lokaal temperaturen tot 31 graden en kans op onweer.
3: Radio Oost-West.
4: De avond van Oost-West.

grootste variatie aan muziek ontdek je bij Radio Oost-West. No milk today. Gewoon gezellig, met muziek van de jaren 60 tot de grootste hits van nu. Beluister ons via 106.5 of 107.3 FM of digitaal via radiooostwest.be.

0: Of u nu op zoek bent naar een dakwerker voor uw nieuwbouw of voor dakrenovatie, Dakwerker Keppens doet het allemaal. Hellende daken, platte daken en dakgoten. Dakwerker Keppens is dé specialist voor uw dak en beschikt over de nodige vakkennis en het materiaal om uw project te realiseren. U kan er ook terecht voor dakramen en het onderhouden en herstellen van daken, zowel privé als voor industrie. Dakwerker Keppens vind je in de Moortelmeers 5 in Pittem. Meer info? 051 318 816 of op de website dakwerkenkeppens.be. Dakwerken Keppens, met kennis van daken.
1: Adverteer nu tegen betaalbare prijzen op Radio Oost-West.
2: Radio Oost-West.
1: En zorg dat je gehoord wordt.
3: Alle info over adverteren via info@radiooostwest.be.
1: Een heerlijke cocktail en zomerse geluiden.

0: De microfoon even wat dichterbij trekken, want de teletijdmachine is opgeladen voor jouw dagelijkse korte reis in de geschiedenis van de dag. Dit zijn de drie hoofdpunten in de geschiedenis van 6 augustus. De atoombom op Hiroshima, de eerste doden met de elektrische stoel en de eerste internetpagina's. 6 augustus 1945 staat in de geschiedenisboeken als de eerste atoombom als wapen. De Amerikanen droppen dan vanuit hun bommenwerper Enola Gay hun nieuwe wapen op de Japanse havenstad Hiroshima. Er vielen meteen 78.000 doden. 3 dagen later werd ook de stad Nagasaki getroffen door een atoombom. Het was meteen het definitieve einde van de Tweede Wereldoorlog. Als gevolg van de straling vielen nog honderdduizenden slachtoffers in de maanden en jaren erna. Na een reis van 9 maanden landt Curiosity vandaag in 2012 op de planeet Mars. Bijna 2 maanden later stuurde het zelfrijdende laboratorium foto's naar de aarde, waaruit bleek dat er ooit water op de rode planeet was geweest. Nog een half jaar later, in 2013, concludeerde de NASA dat er ooit leven op Mars mogelijk moet zijn geweest. Het zelfrijdende laboratorium Curiosity rijdt nog altijd op Mars. Via de website van de NASA kan je de locatie live volgen. De Amerikaanse moordenaar William Kemmler is de eerste die de doodstraf krijgt met de elektrische stoel in 1890. Hij vermoordde zijn vrouw met een bijl. De eerste poging om hem met een stroomstoot van 1000 volt te executeren mislukte. De zwaar verbrande Kemmler schreeuwde het uit. Het was een walgelijk gebeuren met de geur van brandend vlees. De definitieve elektrische stroomstoot van 2000 volt duurde langer dan een minuut. In 1991 verschijnen de eerste webpagina's op het internet, vandaag 35 jaar geleden. Tim Berners-Lee publiceerde bestanden met de beschrijving van zijn ideeën voor het wereldwijde web. Hij was samen met Belg Robert Caillaux de bedenker en de grondlegger van het wereldwijde web. Vandaag in 2023 in Glasgow wordt Mathieu van der Poel wereldkampioen op de weg. Het was 38 jaar geleden dat de Nederlander nog eens de regenboogtrui droeg. Dat was Joop Zoetemelk in 1985. Wielrenner Greg van Avermaat behaalt goud in de Olympische Spelen van 2016 in Rio, vandaag exact 10 jaar geleden. Voor het eerst sinds André Noyel in 1952 had België weer een Olympisch kampioen wielrennen en de eerste mannelijke gouden medaille voor ons land sinds Fred de Burggrave op de 100 meter schoolslag in 1996 in Atlanta. In 1994 overlijdt Domingo Modugno, bekend van de wereldhit Volare. In 2004 overlijdt superfreak Rick James. In 2020 is Wayne Fontana overleden, zanger van de Britse popgroep The Mindbenders. Hun grootste hit was The Game of Love. Wayne Fontana vond dan dat hij het alleen ook wel kon, maar een even grote hit scoren lukte hem solo toch niet. De Mindbenders zelf scoorden daarentegen wel nog met een nog grotere hit, namelijk A Groovy Kind of Love. Computertechnicus Howard Aiken stelt de eerste digitale computer voor op 7 augustus 1944. Meer hierover morgen in een nieuwe teletijdmachine.
1: Vanuit de Hoogweg 16 in Wingene is dit Radio Oost-West. De avond van Oost-West met Chris.

0: Op zoek naar een koopje of gewoon een excuus om gezellig te gaan snuisteren?
1: Kom dan op zondag 16 augustus naar de 27e grote Kuurnse rommelmarkt in het centrum van Kuurne.
0: Meer dan 450 standhouders, gezellige terrasjes, kinderanimatie, de lettergeletterden, de Sound of Sax en om 18 uur een gratis optreden van Ageless Coverband op het Marktplein.
1: Waarschuwing, je komt misschien voor één koopje, maar je vertrekt gegarandeerd met een volle draagtas.
0: De grote Kuurnse rommelmarkt.
1: Zondag 16 augustus.
0: In het centrum van Kuurne.
1: Voor elk wat wils.
0: En gezelligheid verzekerd.
2: Zorg dat jouw zaak gehoord wordt bij Radio Oost-West.
3: Via 0468 1777 20.
2: Herhaling is immers de kracht van radioreclame. Mail nu info@radiooswest.be.
3: 0468 1777 20.
2: Gezellig thuiskomen. De avond van Oost-West met Chris.

0: Op zoek naar een expert in verwarming, airco, sanitair, elektriciteit, zonnepanelen of een totaalrenovatie? Lauwerse Energietechnieken biedt vakmanschap. Alles onder één dak met heldere communicatie en oplossingen op maat van jouw budget. Vraag nu je vrijblijvende offerte aan op lauwerse.be.
1: Goedenavond, het is 8 uur. Radio Oost-West.
2: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. Landbouwers en regionale landschappen werken samen om de bedreigde kievit te redden. Landbouwers die een nest op hun land beschermen door er omheen te rijden, werk uit te stellen of het nest te bedekken, krijgen daarvoor €50 subsidie. Dankzij 27 landbouwers en 41 vrijwilligers in 14 gemeenten, waaronder Ardooien, Pittem, Oost-Rozebeke, Tielt, Wingenen en Dentrichem, werden dit voorjaar al 139 nesten beschermd, waaruit zeker 68 nesten succesvol zijn uitgekomen. Een jonge man van 20 met een voorlopig rijbewijs is voor de tweede keer voor de rechter moeten komen wegens zware overtredingen. Eerst reed hij in Harelbeke een wiel af toen hij in de gracht reed. Volgens een getuige zat een passagier bij hem. Niet veel later werd hij in Waregem weer aan de kant gezet wegens zijn rijstijl. Deze keer met een meisje van 13 in zijn auto. Naast een eerdere boete van €640 moet hij nu nog eens €400 betalen. De rechter gaf hem een duidelijke waarschuwing mee. Als je zo een dodelijk ongeluk veroorzaakt, ben je voor de rest van je leven geruïneerd. West-Vlaanderen is de meest actieve erfgoedprovincie van Vlaanderen met bijna €60 miljoen aan goedgekeurde erfgoedsteun in de voorbije 5 jaar. Dat is een derde van alle Vlaamse aanvragen. Met een erfgoedpremie krijgen eigenaars van beschermd erfgoed geld van de overheid om hun pand te onderhouden of te restaureren. Brugge voert de lijst van goedgekeurde dossiers aan, gevolgd door Kortrijk en De Haan. In onze regio kreeg Dentergem een premie van ruim €166.000 voor dakwerken aan de kerk. De poetsdienst van het OCMW Aalter is overgenomen door Ferm Huishoudhulp. Ferm garandeert dat de 120 klanten zonder onderbreking zullen kunnen verder genieten van dezelfde service. De prijs wordt wel iets duurder. De 10 huishoudhulpen blijven aan de slag en behouden voor 2,5 jaar de verworven rechten. En tot zover het regionieuws.
3: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
4: Radio Oostwest, meer bericht. Zonder het weer, vanavond krijgen we brede opklaringen. Vannacht koelt het af tot 15 graden. Morgen wisselen zon en wolken af bij maxima tot 25 graden. In het weekend warmer, met zondag lokaal temperaturen tot 31 graden. Maar in de avond kans op onweer.
5: Radio Oost-West.
6: De avond van Oost-West.

0: op zoek naar een koopje of gewoon een excuus om gezellig te gaan snuisteren?
1: Kom dan op zondag 16 augustus naar de 27e grote Kuurnse rommelmarkt in het centrum van Kuurne.
0: Meer dan 450 standhouders, gezellige terrasjes, kinderanimatie, de lettergeletterden, de Sound of Sax en om 18 uur een gratis optreden van Ageless Coverband op het Marktplein.
1: Waarschuwing, je komt misschien voor één koopje, maar je vertrekt gegarandeerd met een volle draagtas.
0: De grote Kuurnse rommelmarkt.
1: Zondag 16 augustus.
0: In het centrum van Kuurne.
1: Voor elk wat wils.
0: En gezelligheid, verzekerd.
2: Hoevenslagerij Van Hulle biedt jou een ruim assortiment vers en natuurlijk kwaliteitsvlees van varkens en kalkoenen. Alles tegen zeer scherpe prijzen en op eigen hoeve gekweekt. De bereidingen zijn huisgemaakt. De winkel is open elke vrijdag van 9 tot 18 uur voor kleinere hoeveelheden. Bestellingen kunnen tot woensdag om ze dan tijdens de openingsuren op te halen. Het vlees wordt volgens uw wens versneden en verpakt. Hoevenslagerij Luc Van Hulle, Hondstraat 59 in Tielt. Info en online bestellen kan op www.hoevenslagerijvanhulle.be.
3: Neem contact met Radio Oost-West op.
4: Voor reclame op maat, voor jouw bedrijf of evenement.
3: Mail ons op info@radioostwest.be.

0: Trivocci live in Zwevenzelen. Zet zaterdag 26 september om 20 uur in je agenda. Want de fenomenale zanggroep Trivocci komt naar Zaal de Wissel in Zwevenzelen. Met de indrukwekkende stemmen van Michael Lanzo, de winnaar van Belgium Got Talent 2013. Jan Wuitens, de talentvolle tenor met jarenlange podiumervaring. En Sven de Gent, die ons allemaal wist te verrassen in The Voice van Vlaanderen. Dit belooft een avond te worden die je niet wilt missen. Laat je betoveren door hun unieke harmonieën en voel de energie van deze geweldige muzikanten. Dit concert is een samenwerking met Radio Oost-West en de cultuurraad van de gemeente Wingen. Mis het niet. Kom genieten van een onvergetelijke muzikale ervaring met Trivocci. Kaarten zijn online beschikbaar op de website van de gemeente Wingen of via onze site radiooostwest.be. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jan Brakenveld op 0477 75 24 33.
1: Zin in een heerlijke zomeravond? Kom dan naar Zomerbar Barbuur in Wingene. Geniet van verfrissende cocktails, lekkere hapjes, gezellige muziek en een ontspannen sfeer voor jong en oud. Trommel je vrienden op en beleef de zomer zoals het hoort. Barbuur in Wingene. The place to be deze zomer. Alle info via de Facebookpagina van Barbuur.
2: Neem contact met Radio Oost-West
3: voor reclame op maat, voor jouw bedrijf of evenement.
2: Mail ons op info@radiooostwest.be.
3: De zonnigste muziek. Radio Oost-West. Een hele dag lang.

0: Het incident op het kamp van de Kalië uit Balen in Plombières in Luik zal gaan om voyeurisme. Dat meldt een bron aan België. De jeugdbeweging zet in het kamp met 125 leden vanmiddag vroegtijdig stop. De leiding en leden zijn intussen weer thuis. Aanvankelijk werd er niet gemeld waar het precies over ging. Het parket wou ook geen informatie kwijt, maar een bron dicht bij het onderzoek meldt dus nu voyeurisme. Elke uur sterft een Belg aan de gevolgen van overgewicht, blijkt uit een studie van gezondheidsinstituut Cienzano. Die kon meer dan 9500 overlijdens in 2022 linken aan een te hoog BMI. De belangrijkste doodsoorzaken: hart- en vaatziekten en dementie. Vooral mannen sterven door overgewicht. In Wallonië en Brussel liggen de cijfers opvallend hoger dan in Vlaanderen. De boycott tegen FIFA-baas Infantino en alle competities die de FIFA organiseert is nog steeds van kracht, zegt de Europese voetbalbond UEFA aan Sky News. Het draait allemaal rond het plan van Infantino om aandelen van het WK te verkopen aan privé-investeerders. Daar kwam heel veel protest op. Gisteren bood Infantino zijn excuses aan en benadrukte hij dat het plan niet doorgaat, maar dat is voor de UEFA niet voldoende. Nog wat opklaringen. Vannacht minima rond 15 graden. Het koelt dus toch wel flink af. Morgen zon en wat wolken bij maxima tot 25 graden. In het weekend wordt het weer warmer. Zondag zelfs 31 graden. En er is kans op onweer tegen de avond.
1: De avond van Oost-West.

0: Drukkerij van Parijs verzorgt drukwerk voor bedrijven, verenigingen en familiale aangelegenheden. Wij printen en drukken jouw eigen ontwerpen en digitale bestanden. Studenten, onze specialiteit is het printen, inbinden en afwerken van thesissen. Drukkerij van Parijs staat garant voor een snelle en verzorgde afwerking tegen een zacht prijsje. We zijn ook uitgever van de Wingense Krant, het weekblad voor elke Wingenaar en Zwevenzelenaar. Drukkerij van Parijs BVBA, Hoogweg 44 in Wingenen. Info op www.vanparijs.be of 051 65 65 20. Zorg dat jouw zaak gehoord wordt bij Radio Oost-West.
1: Via 0468 17 77 20.
0: Herhaling is immers de kracht van radioreclame. Mail nu info@radiooostwest.be.
1: 0468 17 77 20.

0: Voor haar, voor de kids of voor mij. De nieuwe BR maakt iedereen blij. Ontdek de mooiste kleding, nachtkleding en lingerie. Wel 100 merken onder één dak. Van trendy, casual tot chic of een maatje meer. De nieuwe BR in Oosterozenbeke. Ook open op zondagvoormiddag. Kijk op denieuwebeer.be of volg ons op Facebook. De nieuwe BR. Beren sterk in jouw kledingmerk.
1: Ontdek de kracht van radioreclame en adverteer op Radio Oost-West.
2: Neem vrijblijvend inlichtingen via info@radiooostwest.be
1: of bel 0468 17 77 20. 0468 17 77 20.

0: Op zoek naar een expert in verwarming, airco, sanitair, elektriciteit, zonnepanelen of een totaalrenovatie? Lauwerse Energietechnieken biedt vakmanschap. Alles onder één dak met heldere communicatie en oplossingen op maat van jouw budget. Vraag nu je vrijblijvende offerte aan op lauwerse.be.
1: Goedenavond, het is 10 uur. Radio Old West.
2: Nieuws. Dit is het regionieuws op Radio Oost-West. Landbouwers en regionale landschappen werken samen om de bedreigde kievit te redden. Landbouwers die een nest op hun land beschermen door er omheen te rijden, werk uit te stellen of het nest te bedekken, krijgen daarvoor €50 subsidie. Dankzij 27 landbouwers en 41 vrijwilligers in 14 gemeenten, waaronder Ardooie, Pittem, Oost-Rozebeke, Tielt, Wingene en Dentrichem, werden dit voorjaar al 139 nesten beschermd, waaruit zeker 68 nesten succesvol zijn uitgekomen. Een jonge man van 20 met een voorlopig rijbewijs is voor de tweede keer voor de rechter moeten komen wegens zware overtredingen. Eerst reed hij in Harelbeke een wiel af toen hij in de gracht reed. Volgens een getuige zat een passagier bij hem. Niet veel later werd hij in Waregem weer aan de kant gezet wegens zijn rijstijl. Deze keer met een meisje van 13 in zijn auto. Naast een eerdere boete van €640 moet hij nu nog eens €400 betalen. De rechter gaf hem een duidelijke waarschuwing mee. Als je zo een dodelijk ongeluk veroorzaakt, ben je voor de rest van je leven geruïneerd. West-Vlaanderen is de meest actieve erfgoedprovincie van Vlaanderen met bijna €60 miljoen aan goedgekeurde erfgoedsteun in de voorbije 5 jaar. Dat is een derde van alle Vlaamse aanvragen. Met een erfgoedpremie krijgen eigenaars van beschermd erfgoed geld van de overheid om hun pand te onderhouden of te restaureren. Brugge voert de lijst van goedgekeurde dossiers aan, gevolgd door Kortrijk en De Haan. In onze regio kreeg Dentergem een premie van ruim €166.000 voor dakwerken aan de kerk. De poetsdienst van het OCMW Aalter is overgenomen door Ferm Huishoudhulp. Ferm garandeert dat de 120 klanten zonder onderbreking zullen kunnen verder genieten van dezelfde service. De prijs wordt wel iets duurder. De 10 huishoudhulpen blijven aan de slag en behouden voor 2,5 jaar de verworven rechten. En tot zover het regionieuws.
3: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
4: Radio Oostwest, meer bericht. Nog wat opklaringen. Vannacht minima rond 15 graden. Het koelt dus toch wel flink af. Morgen zon en wat wolken bij maxima tot 25 graden. In het weekend wordt het weer warmer. Zondag zelfs 31 graden. En er is kans op onweer tegen de avond.
3: Radio Oost-West.
5: De avond van Oost-West

0: Je microfoon even wat dichterbij trekken, want de teletijdmachine is opgeladen voor jouw dagelijkse korte reis in de geschiedenis van de dag. Dit zijn de drie hoofdpunten in de geschiedenis van 6 augustus. De atoombom op Hiroshima, de eerste dode met de elektrische stoel en de eerste internetpagina's. 6 augustus 1945 staat in de geschiedenisboeken als de eerste atoombom als wapen. De Amerikanen droppen dan vanuit hun bommenwerper Enola Gay hun nieuwe wapen op de Japanse havenstad Hiroshima. Er vielen meteen 78.000 doden. 3 dagen later werd ook de stad Nagasaki getroffen door een atoombom. Het was meteen het definitieve einde van de Tweede Wereldoorlog. Als gevolg van de straling vielen nog 100.000 slachtoffers in de maanden en jaren erna. Na een reis van 9 maanden landt Curiosity vandaag in 2012 op de planeet Mars. Bijna 2 maanden later stuurde het zelfrijdende laboratorium foto's naar de aarde, waaruit bleek dat er ooit water op de rode planeet was geweest. Nog een half jaar later, in 2013, concludeerde de NASA dat er ooit leven op Mars mogelijk moet zijn geweest. Het zelfrijdende laboratorium Curiosity rijdt nog altijd op Mars. Via de website van de NASA kan je de locatie live volgen. De Amerikaanse moordenaar William Kemmler is de eerste die de doodstraf krijgt met de elektrische stoel in 1890. Hij vermoordde zijn vrouw met een bijl. De eerste poging om hem met een stroomstoot van 1000 volt te executeren mislukte. De zwaar verbrande Kemmler schreeuwde het uit. Het was een walgelijk gebeuren met de geur van brandend vlees. De definitieve elektrische stroomstoot van 2000 volt duurde langer dan een minuut. In 1991 verschijnen de eerste webpagina's op het internet, vandaag 35 jaar geleden. Tim Berners-Lee publiceerde bestanden met de beschrijving van zijn ideeën voor het wereldwijde web. Hij was samen met Belg Robert Caillaux de bedenker en de grondlegger van het wereldwijde web. Vandaag in 2023 in Glasgow wordt Mathieu van der Poel wereldkampioen op de weg. Het was 38 jaar geleden dat de Nederlander nog eens de regenboogtrui droeg. Dat was Joop Zoetemelk in 1985. Wielrenner Greg van Avermaat behaalt goud in de Olympische Spelen van 2016 in Rio, vandaag exact 10 jaar geleden. Voor het eerst sinds André Noyel in 1952 had België weer een Olympisch kampioen wielrennen en de eerste mannelijke gouden medaille voor ons land sinds Fred de Burggrave op de 100 meter schoolslag in 1996 in Atlanta. In 1994 overlijdt Domingo Modugno, bekend van de wereldhit Volare. In 2004 overlijdt superfreak Rick James. In 2020 is Wayne Fontana overleden, zanger van de Britse popgroep The Mindbenders. Hun grootste hit was The Game of Love. Wayne Fontana vond dan dat hij het alleen ook wel kon, maar een even grote hit scoren lukte hem solo toch niet. De Mindbenders zelf scoorden daarentegen wel nog met een nog grotere hit, namelijk A Groovy Kind of Love. Computertechnicus Howard Aiken stelt de eerste digitale computer voor op 7 augustus 1944. Meer hierover morgen in een nieuwe teletijdmachine.
1: Vanuit de Hoogweg 16 in Wingenen is dit Radio Oost-West. De avond van Oost-West met Chris.

0: Wil je dat jouw zaak gehoord wordt in de regio? Organiseer je binnenkort een evenement of opendeurdag?
1: Radio Oost-West.
0: Meer info over reclame? Bel 0468 17 77 20. 0468 17 77 20.
2: Welkom bij Radio Oost-West. De avond van Oost-West met Chris.

0: Ja, Roog, de 19-jarige jonge man die al 4 maanden in coma lag na een zware vechtpartij in Gent is helaas overleden, dat meldt zijn familie. Artsen hadden na de behandeling vandaag gezegd dat er echt niks meer te doen was en dus werd alles stopgezet. De tiener werd 4 maanden geleden het slachtoffer van zwaar uitgaansgeweld. Ons land onderzoekt of luchthavens extra beveiliging nodig hebben tegen drones. Dat gebeurt nadat dinsdag een drone met explosieven werd gevonden op de luchthaven van Leipzig. Defensieminister Franke vraagt advies aan de militaire inlichtingendienst om te investeren in antidronesystemen. Intussen ontkennen de Duitse autoriteiten dat het Oekraïense vrachtvliegtuig munitie aan boord had. Duitse media melden dat eerder wel. De autoriteiten spreken nu van voldoende bewijs voor een aanslagpoging, maar de dader is nog onbekend. Een Frans-Argentijnse toerist heeft positief getest op het Hantavirus. De man reisde vorige maand door Frankrijk en zit nu met zijn familie in isolatie in Spanje. Hij vertoont inmiddels geen symptomen meer. Er is geen link met de eerdere Hantavirus-uitbraak op dat Nederlandse cruiseschip. Dermatologen waarschuwen voor zwemmersjeuk na het zwemmen in meren of rivieren tijdens warme dagen. Want door de hitte zitten er meer wormlarven in ondiep zoet water. Die kruipen in uw huid. De uitslag die je ervan krijgt is niet gevaarlijk, maar vervelend. Snel de zwemkleding uittrekken en grondig douchen helpt klachten te voorkomen. In het voetbal heeft Anderlecht de heenmatch in de derde voorronde van de Europa League gewonnen. Paars-wit versloeg het Griekse PAOK met 0-1. In de Conference League won AA Gent met dezelfde 0-1-cijfers van het Zweedse Göteborg. Volgende week volgende terugmatchje. Vandaag wisselen zon en wolken elkaar af bij maxima tot 25 graden. In het weekend wordt het warmer. Zondag lokaal temperaturen tot 31 graden en zelfs meer. En in de avond of zelfs later namiddag al kans op onweer.
1: De nacht van Oost-West.

0: Goeienacht. Het is 12 uur. Radio Old West.
1: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. Landbouwers en regionale landschappen werken samen om de bedreigde kievit te redden. Landbouwers die een nest op hun land beschermen door er omheen te rijden, werk uit te stellen of het nest te bedekken, krijgen daarvoor €50 subsidie. Dankzij 27 landbouwers en 41 vrijwilligers in 14 gemeenten, waaronder Ardooien, Pittem, Oost-Rozebeke, Tielt, Wingene en Dentrichem, werden dit voorjaar al 139 nesten beschermd, waaruit zeker 68 nesten succesvol zijn uitgekomen. Een jonge man van 20 met een voorlopig rijbewijs is voor de tweede keer voor de rechter moeten komen wegens zware overtredingen. Eerst reed hij in Harelbeke een wiel af toen hij in de gracht reed. Volgens een getuige zat een passagier bij hem. Niet veel later werd hij in Waregem weer aan de kant gezet wegens zijn rijstijl. Deze keer met een meisje van 13 in zijn auto. Naast een eerdere boete van €640 moet hij nu nog eens €400 betalen. De rechter gaf hem een duidelijke waarschuwing mee. Als je zo een dodelijk ongeluk veroorzaakt, ben je voor de rest van je leven geruïneerd. West-Vlaanderen is de meest actieve erfgoedprovincie van Vlaanderen met bijna €60 miljoen aan goedgekeurde erfgoedsteun in de voorbije 5 jaar. Dat is een derde van alle Vlaamse aanvragen. Met een erfgoedpremie krijgen eigenaars van beschermd erfgoed geld van de overheid om hun pand te onderhouden of te restaureren. Brugge voert de lijst van goedgekeurde dossiers aan, gevolgd door Kortrijk en De Haan. In onze regio kreeg Dentrichem een premie van ruim €166.000 voor dakwerken aan de kerk. Na 3 generaties komt er een einde aan de bakkersfamilie Billet in Zwevenzele. Geert Billet en zijn vrouw Caroline vinden geen opvolging. Na 3 generaties in 93 jaar sluit de familiebakkerij op 1 oktober. En tot zover het regionieuws.
2: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina. Radio
3: Oostwest, meer bericht. Vandaag wisselen zon en wolken elkaar af bij maxima tot 25 graden. In het weekend wordt het warmer. Zondag lokaal temperaturen tot 31 graden en zelfs meer. En in de avond of zelfs later namiddag al kans op onweer.
0: De nacht van Oost-West.

0: Goeienacht. Het is 1 uur. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Jaroog, de 19-jarige jonge man die al 4 maanden in coma lag na een zware vechtpartij in Gent, is helaas overleden. Dat meldt zijn familie. Artsen hadden na de behandeling vandaag gezegd dat er echt niks meer te doen was. En dus werd alles stopgezet. De tiener werd 4 maanden geleden het slachtoffer van zwaar uitgaansgeweld. Ons land onderzoekt of luchthavens extra beveiliging nodig hebben tegen drones. Dat gebeurt nadat dinsdag een drone met explosieven werd gevonden op de luchthaven van Leipzig. Defensieminister Franke vraagt advies aan de militaire inlichtingendienst om te investeren in antidronesystemen. Intussen ontkennen de Duitse autoriteiten dat het Oekraïense vrachtvliegtuig munitie aan boord had. Duitse media melden dat eerder wel. De autoriteiten spreken nu van voldoende bewijs voor een aanslagpoging, maar de dader is nog onbekend. Een Frans-Argentijnse toerist heeft positief getest op het Hantavirus. De man reisde vorige maand door Frankrijk en zit nu met zijn familie in isolatie in Spanje. Hij vertoont inmiddels geen symptomen meer. Er is geen link met de eerdere Hantavirus-uitbraak op dat Nederlandse cruiseschip. Dermatologen waarschuwen voor zwemmersjeuk na het zwemmen in meren of rivieren tijdens warme dagen. Want door de hitte zitten er meer wormlarven in ondiep zoet water. Die kruipen in uw huid. De uitslag die je ervan krijgt is niet gevaarlijk, maar vervelend. Snel de zwemkleding uittrekken en grondig douchen helpt klachten te voorkomen. In het voetbal heeft Anderlecht de heenmatch in de derde voorronde van de Europa League gewonnen. Paars-wit versloeg het Griekse PAOK met 0-1. In de Conference League won AA Gent met dezelfde 0-1-cijfers van het Zweedse Göteborg. Volgende week volgen de terugmatchen. Radio Oost-West, meer bericht. Vandaag wisselen zon en wolken elkaar af bij maxima tot 25 graden. In het weekend wordt het warmer. Zondag lokaal temperaturen tot 31 graden en zelfs meer. En in de avond of zelfs later namiddag al kans op onweer.
2: Radio Oost-West.
0: De nacht van Oost-West.

0: Goeienacht. Het is 2:00. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. Landbouwers en regionale landschappen werken samen om de bedreigde kievit te redden. Landbouwers die een nest op hun land beschermen door er omheen te rijden, werk uit te stellen of het nest te bedekken, krijgen daarvoor €50 subsidie. Dankzij 27 landbouwers en 41 vrijwilligers in 14 gemeenten, waaronder Ardooien, Pittem, Oost-Rozebeke, Tielt, Wingene en Dentrichem, werden dit voorjaar al 139 nesten beschermd, waaruit zeker 68 nesten succesvol zijn uitgekomen. Een jonge man van 20 met een voorlopig rijbewijs is voor de tweede keer voor de rechter moeten komen wegens zware overtredingen. Eerst reed hij in Harelbeke een wiel af toen hij in de gracht reed. Volgens een getuige zat een passagier bij hem. Niet veel later werd hij in Waregem weer aan de kant gezet wegens zijn rijstijl. Deze keer met een meisje van 13 in zijn auto. Naast een eerdere boete van €640 moet hij nu nog eens €400 betalen. De rechter gaf hem een duidelijke waarschuwing mee. Als je zo een dodelijk ongeluk veroorzaakt, ben je voor de rest van je leven geruïneerd. West-Vlaanderen is de meest actieve erfgoedprovincie van Vlaanderen met bijna €60 miljoen aan goedgekeurde erfgoedsteun in de voorbije 5 jaar. Dat is een derde van alle Vlaamse aanvragen. Met een erfgoedpremie krijgen eigenaars van beschermd erfgoed geld van de overheid om hun pand te onderhouden of te restaureren. Brugge voert de lijst van goedgekeurde dossiers aan, gevolgd door Kortrijk en De Haan. In onze regio kreeg Dentergem een premie van ruim €166.000 voor dakwerken aan de kerk. Na 3 generaties komt er een einde aan de bakkersfamilie Billet in Zwevenzelen. Geert Billet en zijn vrouw Carolien vinden geen opvolging. Na 3 generaties in 93 jaar sluit de familiebakkerij op 1 oktober. En tot zover het regionieuws.
2: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.